0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Voetbalclub Ajax wordt voor de 20ste keer kampioen van Nederland. Juni. Bokser Rudy Koopmans verdedigt in Italië met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen zijn Italiaanse uitdager Cristiano Cavina. De invasie van Libanon begint als Israëlische troepen Libanon binnentrekken. Juli. Italië wint het WK voetbal door West-Duitsland in de finale met 3-1 te verslaan. En Benarinol wint voor de vierde keer de ronde van Frankrijk. September. Falangistische strijders trekken in West-Beirut de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila binnen. Het Israëlische leger kijkt toe, terwijl in 36 uur 3000 Palestijnen worden afgeslacht. En op 19 september is de geboorte van de smiley een feit. Deze lachende sticker kwam je echt overal tegen. November. Ruud Lubbers wordt minister-president van Nederland. 1982 nog steeds, november. In het uitverkochte Sportpaleis Ahoy in Rotterdam verdedigt de bokser Rudy Koopmans met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen landgenoot Alex Blanchard, die verliest op technisch knock-out. En Toos van der Valk, de echtgenote van Gerrit van der Valk, wordt ontvoerd door twee Italianen. Decembermoorden. 15 leden van de Surinaamse bevolking worden op bevel van Desi Boutersen doodgeschoten. 17 december. Na betaling van 13 miljoen gulden losgeld wordt Toos van der Valk in Eindhoven vrijgelaten. En hoe zat het met de muziek in 1982? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Toto met 4 op 3. Gewoon André, André Hazes op 2. En Doris Day en de andere stukken van Doe Maar op 1. Bekende films uit 1982. Gandhi. 48 Hours. Blade Runner. E.T. Grease 2, Tootsie en Poltergeist.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke Listeria-bacterium. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september... en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben, vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen. De 35-jarige P. Lee uit Californië stond al illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. Een ijs- en rotslawine van een gletsjer aan de noordkant van de Himalaya veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in het grensgebied China-Nepal. Hoogleraar Walter Immerzeel zegt dat ijs de rotsen bij elkaar houdt steeds sneller smelt. De water- en puinmassa trof vooral district Rasuwa zwaar met tientallen doden en honderden vermisten. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1975. November. Bij het opnieuw opstarten van een naftakraker bij DSM in Geleen ontploft deze aan de gevolgen van het breken van een leiding in de compressieeenheid. 14 medewerkers vinden de dood en 109 medewerkers raken gewond. Begin december. Een groep Zuid-Molukse jongeren kaapt een trein vlakbij het Drentse dorp Wijster.
2: 7 dagen na de kaping door Zuid-Molukse jongeren stond tussen Bijlen en Hogeveen nog steeds die trein van de Nederlandse spoorwegen verloren in het land. Van het begin af aan heerst er grote activiteit van de zijde van Rijkspolitie, marechaussee en mariniers die het gebied rond dat stukje spoordijk van de buitenwereld afgesloten hielden. Op dat ogenblik lagen er al 2 doden langs de spoorlijn. De machinist en een passagier die door de kapers waren doodgeschoten.
1: Na bemiddeling door ingenieur Manu Sama en mevrouw Somukil geven de Molukse gijzelnemers in Wijster zich over. De resterende gijzelaars komen met de schrik vrij. DAF gaat zich weer toeleggen op de productie van vrachtwagens. De divisie personenauto's in Borne wordt verkocht aan Volvo, die de productie van de DAF 66 voortzet als Volvo 66. Juni 1975. De autogordeldrager wordt verplicht in Nederland. En van 29 juli tot en met 15 augustus is er sprake van een recordlange hittegolf in Nederland.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeria-bacterium. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september... en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben... vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hooggerechtshof is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen. De 35-jarige P. Lee uit Californië stond al illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. Een ijs- en rotslawine van een gletsjer aan de noordkant van de Himalaya veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in het grensgebied China-Nepal. Hoogleraar Walter Immerzeel zegt dat ijs de rotsen bij elkaar houdt steeds sneller smelt. De water- en puinmassa trof vooral district Rasuwa zwaar met tientallen doden en honderden vermisten. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. Januari. Bloody Sunday op 30 januari. Tijdens een demonstratie in het Noord-Ierse Londonderry schiet het Britse leger 13 burgers dood. Februari. Opening van de 11e Olympische Winterspelen in Sapporo, Japan. Het zijn de eerste Winterspelen in Azië. De Nederlandse schaatsploeg, met onder andere Art Schenk, Stien Keizer, Kees Verkerk en Atje Keulen-Deelstra, wint in totaal 4 gouden, 3 zilveren en 2 bronzen medailles. Na uiterst emotionele debatten neemt in Nederland de Tweede Kamer een motie Voogd aan, waarin de regering wordt opgeroepen af te zien van haar voornemen om de drie van Breda vrij te laten. De drie van Breda waren Duitse oorlogsmisdadigers die een levenslange gevangenisstraf uitzaten. Ze zaten in de koppelgevangenis van Breda. April. Aanval van Hutu-guerrilla's in Burundi op leden van de regerende Tutsi-stam, waarbij tussen de 5.000 en 15.000 Tutsi's gedood worden. Het Tutsi-regeringsleger slaat terug met hulp van Zaïre. Eind mei waren circa 100.000 Hutu's gedood. Vele vluchten naar naburige staten. Mei. De Nederlandse damgrootmeester Ton Sybrands wordt in Hengelo wereldkampioen dammen. Sinds 1955 was deze titel alleen maar door Russen gewonnen. Juni. Andreas Bader van de Bader-Meinhof Groep, de RAF, geeft zich gewonnen na een hevig gevecht met de West-Duitse politie. De 37-jarige Ulrike Meinhof, ook een kopstuk van de West-Duitse anarchistische Bader-Meinhof Groep, wordt aangehouden in Hannover, samen met de 27-jarige onderwijzer Gerhard Müller.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Chipbedrijf Nvidia heeft meer dan een verdubbelde omzet en winst in het afgelopen kwartaal vergeleken met vorig jaar. In het tweede kwartaal kwam de omzet op ruim $96 miljard, 106% meer en een netto-winst van $59 miljard. 126% meer. Grote techbedrijven investeren massaal in datacenters voor AI en kopen daarvoor Nvidia-chips. De vraag naar AI-rekenkracht blijft snel groeien. De EU-buitenlandministers nodigen bondgenoten uit voor hun traditionele openingsvergadering van het politieke jaar, komende dinsdag en woensdag. Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen zijn uitgenodigd. De deelname van niet-EU-landen is zeldzaam. De vergadering is bedoeld voor vrijere discussie over de Europese koers en niet voor besluitvorming. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeria-bacterium. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben, vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hooggerechtshof is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen. De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1984. Amerikaanse soulzanger Marvin Gaye wordt op de dag voor zijn verjaardag doodgeschoten door zijn eigen vader na een heftige ruzie. Sportverslaggever Theo Komen verongelukt met zijn auto op de terugweg van de wedstrijd FC Twente tegen MVV. Mei. In de nachtelijke uren worden Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel en delen van Gelderland getroffen door een grote stroomstoring die 2,5 uur aanhoudt. Oorzaak van de storing is het ontploffen van een transformator in een koppelstation in Ens. Op diverse plaatsen worden winkels geplunderd. Juli. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint voor de tweede keer de Ronde van Frankrijk. Van 28 juli tot 12 augustus vinden in Los Angeles de Olympische Zomerspelen van de 23e Olympiade plaats. En in 1984 kan ook de eerste Apple Macintosh computer gekocht worden. Oktober. De Cellules Communistes Combatantes, de CCC, plegen een aanslag bij een vestiging van het Amerikaanse bedrijf Liton.
2: Travel back in time for the best music. Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Chipbedrijf Nvidia heeft meer dan een verdubbelde omzet en winst in het afgelopen kwartaal vergeleken met vorig jaar. In het tweede kwartaal kwam de omzet op ruim $96 miljard, 106% meer en een netto-winst van $59 miljard. 126% meer. Grote techbedrijven investeren massaal in datacenters voor AI en kopen daarvoor Nvidia-chips. De vraag naar AI-rekenkracht blijft snel groeien. De EU-buitenlandministers nodigen bondgenoten uit voor hun traditionele openingsvergadering van het politieke jaar, komende dinsdag en woensdag. Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen zijn uitgenodigd. De deelname van niet-EU-landen is zeldzaam. De vergadering is bedoeld voor vrijere discussie over de Europese koers en niet voor besluitvorming. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeria-bacterium. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben, vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen. De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, mei. TGV-treinstel 325 rijdt 515,3 km per uur en verbreekt daarmee het oude wereldrecord van het ICE. Microsoft brengt besturingssysteem Windows 3.0 uit. Krakersrellen in Groningen. Zo'n 150 krakers verschansen zich in het Wolters-Noordhof-complex. 400 man ME en politie slagen er pas de volgende dag in het complex te ontruimen. Boris Yeltsin wordt verkozen tot de nieuwe president van de Republiek Rusland. En Frankrijk, West-Duitsland, België, Nederland en Luxemburg ondertekenen in Schengen een akkoord tot de afschaffing van grenscontroles voor personen en goederen. In Zuid-Afrika keurt het parlement een wet goed die rassenscheiding op openbare plaatsen afschaft. Iran. 35.000 mensen laten het leven bij een van de zwaarste aardbevingen ooit met een kracht van 7,7. De aardbeving treft onder meer de gebieden Gilan en Zanjan. 500.000 mensen raken dakloos en er vallen meer dan 100.000 gewonden. De bekende wachtpost aan de Berlijnse muur, Checkpoint Charlie, wordt gesloopt. Het wachthuisje wordt in een museum geplaatst. Juli. Saddam Hussein, de Iraakse president, verklaart aan de Egyptische president Mubarak dat hij niet van plan is Koeweit binnen te vallen. De laatste exemplaren van het lelijke eendje, het 2PK-model, lopen het Portugese Mangualde van de band. De productie van het populaire model van de Franse autofabrikant Citroën heeft 41 jaar geduurd. 2 augustus, Golfoorlog, invasie van Iraakse troepen in Koeweit. 6 augustus, de Verenigde Naties kondigt sancties tegen Irak af. 7 augustus. De Verenigde Staten besluiten troepen naar het golfgebied te sturen. 8 augustus. Groot-Brittannië en een aantal andere landen, waaronder Arabische, spreken steun uit voor de beslissing van de VS. Een ultimatum van de VN-veiligheidsraad geeft Irak tot uiterlijk 15 januari 1991 de tijd zich uit Koeweit terug te trekken. 28 augustus. President Saddam Hussein roept Koeweit uit tot 19e provincie van Irak.
2: The Timeless Classics, right here on Golden Oldies Radio. The

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In het tweede kwartaal werden 4% meer woningen verkocht dan een jaar eerder, waarbij ongeveer 77.000 woningen van eigenaar verwisselden. Starters kochten 28.000 woningen slechts 1% meer. Investeerders bezitten steeds minder woningen en trekken zich terug uit de huurmarkt. De gemiddelde woningprijs steeg naar €490.000. Na de modderstroom in het Tibetaanse district Girong is het aantal vermisten opgelopen tot 558, van wie 260 buitenlandse staatsburgers. Het dodental staat op 3. In Nepal zijn 468 toeristen vermist, waaronder 393 buitenlanders en 75 Nepalezen. Het gecombineerde dodental in Nepal en China bedraagt minstens 165. Chipbedrijf Nvidia heeft meer dan een verdubbelde omzet en winst in het afgelopen kwartaal vergeleken met vorig jaar. In het tweede kwartaal kwam de omzet op ruim $96 miljard, 106% meer en een netto-winst van $59 miljard, 126% meer. Grote techbedrijven investeren massaal in datacenters voor AI en kopen daarvoor Nvidia-chips. De vraag naar AI-rekenkracht blijft snel groeien. De EU-buitenlandministers nodigen bondgenoten uit voor hun traditionele openingsvergadering van het politieke jaar, komende dinsdag en woensdag. Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen zijn uitgenodigd. De deelname van niet-EU-landen is zeldzaam. De vergadering is bedoeld voor vrijere discussie over de Europese koers en niet voor besluitvorming. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment nog nauwelijks files. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort, daar staat het nu wel stil tussen Hoogvliet en de afrit Briele 10 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1974, januari. De nieuwe gemeente Zaanstad wordt gevormd. De gemeente Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Assendelft en Westzaan houden hiermee op te bestaan als zelfstandige gemeente. En de eerste uitzending van het tv-kinderprogramma De Film van Ome Willem met Edwin Rutte in de hoofdrol is een feit. Maart. Een Turkse DC-10 stort neer op 39 kilometer van Parijs. Het ongeval kost 346 mensen het leven. Twee Palestijnse kapers steken op Schiphol een VC-10 van British Airways in brand en geven zich daarna over. Mei. Feyenoord wint als eerste Nederlandse voetbalclub de UEFA Cup. De tegenstander in de finale is Tottenham Hotspur. In Londen speelde Feyenoord met 2-2 gelijk door doelpunten van Wim van Aanegem en Theo de Jong. Maar thuis in de Kuip winnen de Rotterdammers met 2-0 door treffers van Wim Rijsbergen en Peter Kessel. Ook een triest feit in 1974. 1974 was het jaar van de dood van Wim Sonneveld.
2: 56 jaar is hij geworden. Wim Sonneveld, wiens plotselinge dood heel Nederland geschokt heeft. Duizenden waren naar de begraafplaats in Amsterdam gekomen om er door hun aanwezigheid, ook tegenover de naaste familie, te getuigen van hun bewondering en genegenheid voor de man die een der groten is geweest van het Nederlands cabaret. Ze waren er uit alle geledingen van de Nederlandse artiestenwereld.

0: slip away. Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Mona Keijzer werkt aan een sociaal-conservatieve beweging genaamd Project 2029. Zo bevestigt ze in een interview met de Telegraaf. Ze noemt het nog geen politieke partij omdat die stap veel geld vereist. Keijzer zoekt daarom leden en donateurs en wil deskundigen verbinden aan de organisatie. Zo op deel te nemen aan de provinciale statenverkiezing in maart. In Algerije zijn 12 mensen omgekomen door natuurbranden in 3 kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers. Dat meldt de minister Sayoud van Binnenlandse Zaken. Daarnaast raakten 54 mensen gewond, van wie 6 in kritieke toestand. De Nationale Hulpdienst registreerde 154 branden, waarvan 36 in de provincie, en 3 snelwegen zijn afgesloten. In het tweede kwartaal werden 4% meer woningen verkocht dan een jaar eerder, waarbij ongeveer 77.000 woningen van eigenaar verwisselden. Starters kochten 28.000 woningen, slechts 1% meer. Investeerders bezitten steeds minder woningen en trekken zich terug uit de huurmarkt. De gemiddelde woningprijs steeg naar €490.000. Na de modderstroom in het Tibetaanse district Girong is het aantal vermisten opgelopen tot 558, van wie 260 buitenlandse staatsburgers. Het dodental staat op 3. In Nepal zijn 468 toeristen vermist, waaronder 393 buitenlanders en 75 Nepalezen. Het gecombineerde dodental in Nepal en China bedraagt minstens 165. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Hoevelaken en Barneveld 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Knoopend Velzen en Bad Hoeverdorp 8 kilometer met ruim een kwartier oponthoud. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht 7 kilometer met een half uur vertraging. Er stond een te hoge vrachtwagen stil bij de Drechttunnel, maar de weg is weer vrij. A29 Bergen op Zoom Rotterdam tussen Knoopend Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland. 9 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1988, juli. De Spaanse wielrenner Pedro Delgado wint de 75ste editie van de Ronde van Frankrijk. Augustus. Een vliegtuigongeluk op Ramstein Airbase tijdens een luchtshow kost aan 67 mensen het leven. En op 29 september vond de lancering van de Space Shuttle Discovery plaats. De eerste Space Shuttle vlucht sinds de ramp met de Challenger. November. Benazir Bhutto wint bij de algemene verkiezingen in Pakistan het grootste aantal zetels en wordt premier. En George Bush senior verslaat zijn democratische tegenkandidaat Michael Dukakis bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. December. 270 mensen komen om als een vliegtuig tijdens Pan Am vlucht 103 explodeert en neerstort op Lockerbie in Schotland. En er gebeurde wel meer in 1988. In de Biesbos worden bevers uitgezet. Het zijn de eerste bevers in Nederland sinds de soort in de 19e eeuw hier uitstierf. En er wordt een begin gemaakt met de bouw van Euro Disney, later Disneyland Resort Paris.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Werknemers van metaalbedrijven, bouwbedrijven en woningbouwcorporaties staken van vrijdag 4 tot en met vrijdag 11 september tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Volgens vakbond FNV leggen duizenden metaalwerkers, installateurs, automonteurs, bouwvakkers, meubelmakers en corporatiemedewerkers het werk neer. Ze verzetten zich tegen de plannen van D66, VVD, CDA om te bezuinigen op WW en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Mona Keijzer werkt aan een sociaal-conservatieve beweging genaamd Project 2029. Zo bevestigt ze in een interview met de Telegraaf. Ze noemt het nog geen politieke partij omdat die stap veel geld vereist. Keijzer zoekt daarom leden en donateurs en wil deskundigen verbinden aan de organisatie. Zo op deel te nemen aan de provinciale statenverkiezing in maart. In Algerije zijn 12 mensen omgekomen door natuurbranden in 3 kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers. Dat meldt de minister Sayoud van Binnenlandse Zaken. Daarnaast raakten 54 mensen gewond, van wie 6 in kritieke toestand. De Nationale Hulpdienst registreerde 154 branden, waarvan 36 in de provincie en 3 snelwegen zijn afgesloten. In het tweede kwartaal werden 4% meer woningen verkocht dan een jaar eerder, waarbij ongeveer 77.000 woningen van eigenaar verwisselden. Starters kochten 28.000 woningen, slechts 1% meer. Investeerders bezitten steeds minder woningen en trekken zich terug uit de huurmarkt. De gemiddelde woningprijs steeg naar €490.000. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1981. Een bomaanslag verwoest het gebouw van de Amerikaanse propagandazenders Radio Free Europe en Radio Liberty in München. 8 mensen raken zwaar gewond. In maart zijn er nog meer aanslagen op instellingen van het Amerikaanse leger in West-Duitsland. In Gießen en Frankfurt am Main. In Nijmegen komt tot hevige rellen tijdens en na de ontruiming van een aantal gekraakte woningen in de Pearsonstraat. Het gaat allemaal om een ongewenste parkeergarage die er uiteindelijk niet komt. De TGV maakt zijn eerste rit en haalt een topsnelheid van 381 km per uur. De pas geïnstalleerde nieuwe Amerikaanse president Ronald Reagan wordt in Washington DC door de op dat moment 25-jarige student John Hinckley neergeschoten en raakt zwaar gewond. De woordvoerder van de president, James Brady, raakt zwaar gewond en zal verlamd blijven. De aanslagpleger wordt geestesziek bevonden en opgenomen in een psychiatrische inrichting. April. Het ruimteveer Columbia is de eerste space shuttle die in een baan rond de aarde vliegt. In het ziekenhuis in Hamburg sterft het gevangen Rote Armee-fractielid Sigurd Debus aan de gevolgen van zijn hongerstaking tegen de omstandigheden van zijn gevangenschap. Rellen en aanslagen in diverse Duitse steden zijn het gevolg. Anderzijds beëindigen 25 mede-hongerstakers hun actie. Bij verkiezingen in Zuid-Afrika, waarbij alleen blanken stemgerechtigd zijn, handhaaft de Nationale Partij zijn leidende rol, ondanks stemmenverlies. De regering verklaart te zullen vasthouden aan de politiek van apartheid. In mei vindt er een aanslag plaats op paus Johannes Paulus II door de Turk Mehmet Ali Akka, die op 22 juli tot een levenslange gevangenisstraf wordt veroordeeld. Later zoekt de paus hem op in zijn cel en schenkt hem vergeving. FC Utrecht speelt de laatste voetbalwedstrijd in het oude stadion Galgenwaard. Supporters nemen souvenirs mee naar huis en slopen de

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het AZC in Uithuizen blijft een jaar langer open dan de afgesproken sluitingsdatum van 1 september... omdat het COA geen andere opvang heeft voor de 250 bewoners. De gemeente overweegt nu juridische stappen. COA-bestuurder Joeri Kapteijn zwijt het tekort aan opvangplekken aan gemeenten die onvoldoende bijdragen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria tropica, de gevaarlijkste vorm van deze ziekte. In totaal raakten 6 mannelijke luchthavenmedewerkers besmet via mug uit een malariagebied die per vliegtuig binnenkwam. De overige 4 besmette personen herstelden succesvol na behandeling. Het risico voor de Frankfurters is verwaarloosbaar. Werknemers van metaalbedrijven, bouwbedrijven en woningbouwcorporaties staken van vrijdag 4 tot en met vrijdag 11 september. Tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Volgens vakbond FNV leggen duizenden metaalwerkers, installateurs, automonteurs, bouwvakkers, meubelmakers en corporatiemedewerkers het werk neer. Ze verzetten zich tegen de plannen van D66, VVD en CDA om te bezuinigen op WW en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Mona Keijzer werkt aan een sociaal-conservatieve beweging genaamd Project 2029. Zo bevestigt ze in een interview met de Telegraaf. Ze noemt het nog geen politieke partij omdat die stap veel geld vereist. Keijzer zoekt daarom leden en donateurs en wil deskundigen verbinden aan de organisatie. Zo op deel te nemen aan de provinciale statenverkiezing in maart. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie na een ongeluk. De parallelrijbaan is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Klinkt als een feestje, toch?
1: Ja.
0: Happy birthday. En ze was pas 16. Ja, ongelooflijk eigenlijk. Eigenlijk behoort ze niet tot mijn doelgroep, hè? Nee. Wij gaan namelijk de muziek draaien uit onze jeugd. En daarmee duiken we ver terug in de tijd. Een hele goede morgen. Leuk dat je erbij bent. Ik voel me gevleid dat je de moeite hebt genomen ons op te zoeken via het internet. Die digitale navelstreng, zal ik maar zeggen. Ja. We gaan leuke muziek draaien, zoals deze.

0: Als hij ergens voor gaat, dan gaat hij er ook echt voor. Hè? Ja. George McRae, je hoorde hem hier. Natuurlijk, bij Golden Oldies Radio en Extra Gold. En ja, meer van dit soort plaatjes zullen voorbij komen. Maar soms duiken we ook nog wat verder terug in de tijd. Enfin, je gaat het allemaal vanzelf beleven. Maar nu eerst even een beetje rust in de show.
1: The sound of Extra Gold.
0: Vele artiesten hebben het opgenomen. Ik noem bijvoorbeeld even Elvis Presley, Julio Iglesias. Maar je hoort de versie van Willie Nelson.

klinkt het een beetje als een excuussong, toch? Ja, absoluut. Always on my mind. Ik ga me klaarmaken voor zo dadelijk de 5 nummer 1 noteringen in de High Five. Maar eerst kunnen we deze dames nog even laten klinken. Je gaat ze horen, vol enthousiasme. Ik heb het over die Emotions. En uit 1979 de Boogie Wonderland.

rijdt in je auto van Oostenrijk naar Nederland. Ergens bevind je je in Duitsland met beide handen aan het stuur. En dan deze plaat, ja. The Emotions, samen met Earth, Wind & Fire. Dat was even een ogenblik, zal ik maar zeggen, genieten. En misschien trapte je zelfs even het gaspedaal iets dieper in. Maar pas op, hou je aan de snelheidsbeperking, zeg ik dan maar. In de Tour van Frans reizen we ook elke week langs 5 succesvolle nummers uit de Nederlandse top 40 van toen. Langs songs die tot nummer 1 kwamen, dus kans zagen de hoogste plaats te bereiken. Vandaag vertrekken we op 1 juni 1991. We gaan deze High Five beginnen met een relaxte vlierenfluiten. Enfin, je hoort hem zo. De Scorpions zijn hier met Wind of Change.

0: Oh, daar is hij weer, die vlierenfluiter, ja. Hij begon het nummer en hij sluit het ook. Wat een popsong was dit. 3 weken lang bleef het op de hoogste plaats in onze hitparade. Ja, mooi. Wind of Change. Die vergeten we niet meer.
1: Extra Gold. Music Radio. Extra Gold. Where memories live.
0: En dan deze. De tweede in de high five voor vandaag. Lekker begin ook. Crystal Waters is hier.

Ja, het was in een tijd dat we de singeltjes, het analoog gebeuren, ook op album, gingen verwisselen met cd's. En ging het allemaal over op digitaal. Ja, apart was dat. Een mooie tijd eigenlijk, toch? Alhoewel, ik denk ook nog wel eens terug aan de tijd dat je naar een platenzaak ging, aan de bar ging zitten met twee van die schelpjes op je oren en de nummers voorluisterde. En dan zei je, ja, deze wil ik wel en die mag je houden. Ja, dan kocht je gewoon jouw favoriete platen. En dat was eigenlijk een hele...

0: Ik weet niet hoe het bij jou is, maar mij ging mijn hart sneller kloppen bij dit nummer.
1: Ja.
0: Is dat ook romantisch, dit? Ik vind van wel. More Than Words, zo heette het. En die kwam trouwens op de nummer 1. Op, wat was het? 13 juli 1991. Hij bleef dus slechts 1 plaats en maakte toen uiteraard even plek voor Sniffende Tears en Driver's Seat.

0: Ja, sommige relaties gaan goed en andere lopen stuk. Fijn, dan ga je gewoon door met je leven. Dan heb je zelf weer het stuur in handen en maak je er gewoon weer wat van.
1: Radio Extra Gold. Bringing back the memories. We play them all.
0: Absoluut. Alle nummer 1 noteringen passeren. En daar hoort ook deze bij. Het is de laatste in de High 5 voor vandaag. Dan zit het er weer op. Maar volgende week pakken we natuurlijk weer 5. We komen op 10 augustus 1981. En het leuke van dit nummer is, het begint met...

0: dat gaat wel erg ver, hè?
1: Hij zong Everything I do it for you.
0: Nou ja, als hij de luisteraars bedoelt, dan ben ik oké. Ja. Volgende week hoor je weer 5 nummer 1 noteringen van toen. Dan gaan we verder met die reis. En ik hoop dat je er dan weer bij bent. Want als je er gewoon weer bij bent, dan mis je helemaal niets. Dus luister in ieder geval naar de 5 volgende week weer hier in de High Five. En dan nu de BG.

Daar krijg je koorts van. De Saturday Night Fever, zal ik maar zeggen. Ja, You Should Be Dancing. En dan gaan we weer verder terug in de tijd.

Mooi voor Frans is een reis door de tijd. Hè? Ja, dan krijg je ook dit soort plaatjes in de show. Bij Extra Gold en bij Golden Oldies Radio. The Train of Love, zo heette het. En deze formatie had natuurlijk het grootste succes met Sacramento. Maar dit was ook heel leuk. De

Sacramento verscheen natuurlijk Soleil Soleil. En deze ook. Ook die komt nog in de hitparade. Tweedledee, Tweedledum. Mooie muziek. En over mooie muziek gesproken. Hier is Frédéric François. Soort naamgenoot dus. En hij laat zijn hart spreken. La maison.

Ik zei het aan het begin van het nummer, hij liet zijn hart spreken. En wat zei zijn hart? Ik hou van jou. Prachtig toch? Ja, dan moet je maar opkomen, zeg ik dan. En dan even snel de verjaardagskalender van deze week. Ik kijk even naar mijn Facebook vrienden en wie er vandaag jarig zijn. Die aan de taart en aan de drank gaan. En dat laatste natuurlijk met enige mate. Ik mag noemen Jeroen Hazenberg. Hij is bij een kroonjaar terechtgekomen. Hij is 55 vandaag geworden. Gefeliciteerd Jeroen. En ook feliciteer ik Jan Krijnen. Hij heeft zelf ook een radiostation. Hij draait af en toe ook een programma van mij. En dat is leuk. En Jan maakt er een mooie dag van. Dan mag ik noemen Etienne Smit. Ja, het zal wel Etienne zijn. Een prachtige Franstalige uitspraak, hè? Graham L. Hall is vandaag ook jarig. Die heeft een feestje. En last but not least, dat mag ik toch wel zeggen, een vaste luisteraar van mijn programma. En ik weet zeker dat hij er vandaag bij is. Luc Ameijer. Luc maakt er een mooi feest van. En geniet van alle aandacht die jou vandaag ten deel zal vallen. En voor de jarige draai ik deze gouden ouwe.

0: warme stem van Bart Kael. Ja. Boudewijn Pijken zit ook te luisteren. Boudewijn, goedemorgen. En jij kan melden dat hij bij jou in de straat woonde. Is hij inmiddels verhuisd dus? Dat begrijp ik tenminste uit jouw tekst, hè? We gaan naar een tweede uur, als je het goed vindt.
1: Museum Rock Art in Hoek van Holland. De schatkamer van de Nederlandse popmuziek. Beleef die roerige periode gewoon nog eens. Vanaf de jaren 50 tot heden. Armand, Golden Earring en nog veel meer. Maar ook jazz, rock'n'roll en de hitlijsten en radio van toen. Museum Rock Art heeft steeds wisselende exposities. Inclusief beeld en geluid. Dus meer dan de moeite waard. Kijk eerst op www.rockart.nl. En kom dan zelf naar Hoek van Holland. Naar Rock Art. Elke donderdagmorgen. En zo gezellig.

een enthousiasme gelijk aan het begin van de tour van Frans deel 2. Ja. Ik kan nog één nummer draaien, lieve luistervrienden. En dan is het de hoogste tijd om aandacht te besteden aan de top 5 van deze week. En die zal volledig gevuld worden met de Beach Boys. Ik dacht van, dat is een zonnige groep. Dus die kunnen we wel even pakken. Gelet op de temperatuur die ons voor vandaag was beloofd. Maar hier, bij de studio, moet ik constateren dat het bewolkt is. Ja, de temperatuur is lekker. Het is heerlijk om het hondje af en toe naar buiten te gaan en een lekkere wandeling te maken. Goed, zo dadelijk dus, die sound. Maar eerst hebben we nog de Brothers Johnson en Stomp.

0: gaan zo dadelijk een stuk rustiger eraan toe, hoor. Ja, dat gebeurt dan in de top 5 van de Beach Boys. En ik keek eventjes bij de gegevens van de Stichting Nederlandse Top 40. En ik zie dat ze 21 top 40 hits hebben gescoord. Dat 3 nummers ook alarmschijf zijn geweest. Afijn, de 5 grootste toppers die gaan nu voorbij komen.
1: 5 hits in a row.

Ja, dit laatste stukje, dat wordt niet veel op de radio gedraaid. Dan halen ze hem gewoon weg. Maar ik vind het terecht om dit een keertje te doen hier in de Tour van Frans. Tears in the Morning, zo heette dat. En dat was een succes in 1970. 9 weken lang stond het in onze hitparade en het bereikte de nummer 6.

0: Nummer dat ik veel gedraaid heb in de tijd dat ik nog een hele kleine drive-in show had. Ik was helemaal wild van dit nummer en vandaag draaide ik hem nog een keer. Onder het motto Do It Again. En dan een van mijn persoonlijke favorieten uit het repertoire van de Beach Boys.
1: I love the colorful clothes you wear. And the way the sunlight plays upon her hair.
0: Dit vinden we in de Beach Boys top 5 op nummer 3.

succes in 1966. Ja, ze waren er toen al heel vroeg bij met kanjers. Zoals deze Good Vibrations. Nummer 2. En daarvan gaan we naar deze. 13 weken lang stond het in de lijst en het raakte ook op nummer 2 in onze hitparade.

heerlijke muziek, toch? En voordat we er mee in draaien, zoals je dat van mij gewend bent, altijd even een overzicht van de plaatjes die voorbij zijn gekomen. We begonnen met Tears in the Morning op 5. 4 was voor Do It Again. 3, Good Vibrations. En 2, het nummer dat zojuist nog klonk, Then I Kissed Her. En dan draaien we de enige nummer 1 uit onze lijst. Ja, en dus ook op nummer 1 in deze hitparade, in deze top 5 van de Beach Boys. Ken je dit? Ik dacht het wel. Sloop John B.

het begin van de top 5 heb ik je nog verteld dat ze heel veel hits hebben gehad in de Nederlandse hitparade. En ik zie ook dat een heel stel nummers best lekker zijn om ook nog te draaien. Afijn, mocht je volgende week nog 5 mooie nummers willen horen, en dan denk ik aan Barbara Ann, Cotton Fields, I Can Hear Music, God Only Knows en Kokomo, stuur dan even mij een message bericht. Ja, en zet daarin, dat zou ik ontzettend leuk vinden. Dan zou volgende week misschien wel de Beach Boys Top 5 deel 2 kunnen passeren. Enfin, ik laat het helemaal aan jou over. Er moeten minstens 10 reacties zijn. Dan pas ik de planning voor volgende week daar speciaal op aan. Dit was dus de Top 5 van de Beach Boys. En we gaan door met de Tour van Frans bij Extra Gold en Big Golden Oldies Radio. Elke donderdagmorgen, je weet het, tussen 10 en 12. De muziek uit onze jeugd, toch?

waren ze al vergeten. Maar ze scoorden met dit nummer, Miss Grace. In Londen wordt er ook geluisterd. Alan Regidor zit daar. En de liet me weten dat hij zojuist het programma weer heeft opgepakt. En hij is niet alleen. Nee, zeker niet. Angela natuurlijk, zijn vrouw. Maar ook James, Josh en Isabel. Ja, over een top 5 gesproken, hè?

De muziek uit de jaren 70. Ja, heerlijk. Gonna make you a star. En wat er in de jaren 70 ook gebeurde, was dat heel veel nummers uit de jaren 60 in een 70er jasje werden gestoken. Dat geldt bijvoorbeeld voor deze.

0: was de titel, hè?
1: Ja.
0: When, kort maar krachtig. Ja, Show Waddy Waddy was daarmee in ons programma. In het oeien van Frans bij Extra Gold in Golden Oldies Radio. En ja, Show Waddy Waddy hebben natuurlijk heel veel nummers uit de jaren 60 in een nieuw jasje gestoken. Dus je zult vast en zeker nog wel vaker van hun horen.
2: Zo, zo.
3: Bent u volledig normaal? Oh. Een lichtelijk koekoek? Of compleet geschift?
2: Nee, toch?
3: Ah, voor iedereen is er...
2: En wie hebben we daar?
3: Frans van Udrift.

Over covers gesproken, hè? Dit was er ook zo eentje. En dan in een reggae-sfeer. Help Me Make It Through the Night mocht klinken in de toeien van Frans. En dan deze. Oh, dit is heerlijke muziek. Clap your hands and stamp your feet, hè? You are

Een van de twee succesvolle versies van dit nummer. Hè? Bend Me, Shape Me, zo heette het. En dan stuurde Robert mij nog een berichtje. En die zei van, ga je ook nog iets draaien van Dolly Parton? Ja, Dolly Parton is helaas deze week overleden op 80-jarige leeftijd. En ze hoort natuurlijk dan ook even hier in de Tour van Frans bij Extra Gold.

think I love you, but I wanna know for sure.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

Dat is een ondeugend meisje. Waarom noem je er anders? Wild Thing, ja. Je kijkt op de klok, lieve vrienden. Ik zie dat ik afscheid moet gaan nemen. Dit was die weer, de Tour van Frans op de donderdag. Tussen 10 en 12 bij Extra Gold in Golden Oldies Radio. Ik vond het leuk met je samen te zijn. En volgende week, ja, is er natuurlijk weer een nieuwe aflevering. Ik hoop je dan weer te treffen. Een fijne week, zeg ik dan maar. En tot dan. Doei.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zijn toestand is zeer ernstig, waardoor familieleden hun verplichtingen afzegden om bij hem te zijn. Aanwezig zijn onder andere zijn vrouw Sonja, zuster Astrid en zoon Hakon, met zijn vrouw Mette Marit. Harald werd 10 dagen geleden opgenomen wegens bloedarmoede. Khalid Sheikh Mohammed, het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 11 september 2001, verschijnt in juni 2028 voor een militaire rechtbank. Hij zit sinds 2006 vast. 3 medeverdachten staan eveneens terecht. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het AZC in Uithuizen blijft een jaar langer open dan de afgesproken sluitingsdatum van 1 september. Omdat het COA geen andere opvang heeft voor de 250 bewoners. De gemeente overweegt juridische stappen. COA-bestuurder Juri Kapteins wijt het tekort aan opvangplekken aan gemeenten die onvoldoende bijdragen. Na de plotselinge overstromingen in Nepal van gisteren zijn 2 Nederlandse toeristen vermist. Dat meldt het toerismebureau van Nepal. In totaal zijn door de overstromingen 644 toeristen vermist, waaronder dus 2 Nederlanders. Het is onduidelijk wat er met hen is gebeurd. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De parallelrijbaan is dicht. A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven 3 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, oktober. Het Israëlische leger herovert de Golanhoogte. En Israëlische strijdkrachten steken het Suezkanaal over en omsingelen het Egyptische derde leger. Op 17 oktober is het begin van de oliecrisis. De Arabische landen boycotten onder andere Nederland omdat dit land Israël steunt. En op 24 oktober bereikt er een staakt het vuren tussen Israël en Egypte. November. In Nederland vindt de eerste autoloze zondag plaats, veroorzaakt door de oliecrisis. De snelwegen zijn uitgestorven en worden enkel nog gebruikt door fietsers en rolschaatsers. En op 17 december vindt de bloedigste kaping tot dan toe plaats door Palestijnen, waarbij 32 doden vallen. De kaping duurt 16 uur. En op 31 december komt Wim Kan voor het eerst met zijn oudejaarsconferentie op televisie. Met 8,8 scoort hij de hoogste waardering aller tijden. Van de desbetreffende LP gaat er zo'n 300.000 over de toonbank. In 1973 vindt er in Den Haag een demonstratie plaats voor Radio Veronica.
2: Ik verklaar hierbij de openbare hoorzittingen over de wetsontwerpen 11.373 en 11.374 voor geopend.
3: Ik zal het heel kort houden, mevrouw de voorzitter. Achterleden van de commissie. Ik dacht dat het succes van de formule is dat de horizontale programmering in Nederland is ingevoerd. Dat wil zeggen dat je dezelfde DJ op hetzelfde uur elke dag weer terugkrijgt. En daardoor ontstaat een herkenning met het station en een herkenning met de DJ. Luisteraars die voelen zich verwant aan de DJ en uiteraard ook aan het station.
1: Je hoorde Rob Oud.

0: qui aime savoir.
1: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Veiligheidsdiensten AIVD en MIVD voeren verbeteringen door in de manier waarop ze omgaan met grote onderscheppingen van data. Dat belooft het kabinet. De ministers Dylan Jezilkus van Defensie en Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken hebben in een Kamerbrief gereageerd op een kritisch advies van de toezichthouder. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zijn toestand is zeer ernstig, waardoor familieleden hun verplichtingen afzegden om bij hem te zijn. Aanwezig zijn onder andere zijn vrouw Sonja, zuster Astrid en zoon Hakon, met zijn vrouw Mette Marit. Harald werd 10 dagen geleden opgenomen wegens bloedarmoede. Khalid Sheikh Mohammed, het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 11 september 2001, verschijnt in juni 2028 voor een militaire rechtbank. Hij zit sinds 2006 vast. 3 medeverdachten staan eveneens terecht. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het AZC in Uithuizen blijft een jaar langer open dan de afgesproken sluitingsdatum van 1 september. Omdat het COA geen andere opvang heeft voor de 250 bewoners. De gemeente overweegt juridische stappen. COA-bestuurder Juri Kapteins wijt het tekort aan opvangplekken aan gemeenten die onvoldoende bijdragen. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 25 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Januari. Op de Nederlandse televisie wordt voor de eerste keer het programma Zo Vader, Zo Zoon uitgezonden. Gepresenteerd door Gerard van den Berg. Van den Berg zal het in totaal 306 keer presenteren. Het idee voor dit programma komt van een Duits programma genaamd Die Apfel fällt nicht weit von Stamm. De BTW, belasting over toegevoegde waarde, wordt geïntroduceerd. In 1968 werd hiertoe reeds een wet aangenomen. Februari. De Tweede Kamer in Nederland spreekt zich uit voor afschaffing van de opkomstplicht bij verkiezingen. Op 4 maart wordt dit ook door de Eerste Kamer goedgekeurd. April. Een zuurstoftank aan boord van Apollo 13 explodeert, waardoor de missie voortijdig moet worden beëindigd. De drie bemanningsleden, Jim Lovell, Fred Hayes en Jack Swigert, landen als gevolg hiervan dan wel niet op de maan. Maar ze worden wel recordhouder als de mensen die het verst van de aarde verwijderd zijn geweest.
2: Op Cape Kennedy begeleiden geadverteerde gebeden de dramatische thuisreis van Apollo 13. De honderden journalisten in de perskamer van de NASA-basis in Houston kregen hun informatie via rechtstreekse verbindingen met de controlekamer, waarin de vluchtleiders en hun specialisten in ononderbroken contact stonden met de drie mannen in de gehavende combinatie tussen hemel en aarde.
1: Mei. De Nationale Garde van de Verenigde Staten schiet 4 studenten dood en verwond er 9 tijdens een demonstratie tegen de Vietnamoorlog op de campus van de Kent State University. En Feyenoord legt als eerste voetbalclub beslag op de Europa Cup 1. In het San Siro stadion in Milaan wordt in de finale met 2-1 gewonnen van Celtic door doelpunten van Rinus Israël en de Zweedse

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De twee verdachten van een zeer ernstige mishandeling van een nu 6-jarig meisje in Stadskanaal worden half november geplaatst in het Pieterbaancentrum voor een gedragskundige observatie. Dat bleek vandaag tijdens een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de twee bij de rechtbank in Groningen. Een van de verdachten, Lisa van A., is de moeder van het kind. Het slachtoffer van de fatale steekpartij in Neede is een man van 23 uit Borculo, dat meldt de politie vandaag. Het steekincident was gisteravond in de Achterhoekse plaats. Een voorbijganger zag een bebloed persoon naar buiten komen en hoorde geschreeuw vanuit de woning. Op straat lag een telefoon en een steekwapen vol met bloed. Er is een 20-jarige verdachte aangehouden. Veiligheidsdiensten AIVD en MIVD voeren verbeteringen door in de manier waarop ze omgaan met grote onderscheppingen van data. Dat belooft het kabinet. De ministers Dylan Jezilkus van Defensie en Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken hebben in een Kamerbrief gereageerd op een kritisch advies van de toezichthouder. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zijn toestand is zeer ernstig, waardoor familieleden hun verplichtingen afzegden om bij hem te zijn. Aanwezig zijn onder andere zijn vrouw Sonja, zuster Astrid en zoon Hakon, met zijn vrouw Mette Marit. Harald werd 10 dagen geleden opgenomen wegens bloedarmoede. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat file tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 4 kilometer. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum 4 kilometer. En daar is het op onthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

was al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: It's 25 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. Mohammed Al-Fayed en zijn broer, twee steenrijke Egyptische zakenmannen, kopen het Londense warenhuis Harrods. Februari. Voor de eerst sinds 1963 wordt er weer een Elfstedentocht gereden. Dit gebeurt na weken winterweer. De dooi valt echter net in als de tocht wordt verreden. Evert van Bentum wint de wedstrijdtocht. In de Waal wordt het in beton gegoten lijk gevonden van de kickbokser André Brilleman. Brilleman was lijfwacht van topgangster Klaas Bruinsma, maar diens schuld aan de liquidatie van Brilleman wordt nooit bewezen. Maart. Sovjet-partijleider Konstantin Tsjernenko overlijdt in Moskou op 73-jarige leeftijd. Michail Gorbachev wordt de nieuwe partijleider. En abonnee-televisiezender Filmnet wordt opgericht. Mei. Bij een voetbalwedstrijd tussen Bradford City en Lincoln City vinden 56 mensen de dood door brand op de tribunes. Paus Johannes Paulus II bezoekt Nederland en België, waaronder de stad Ypres. In het Brusselse Heidselstadion komen in het Heidseldrama 39 Italianen om het leven bij de finale van de Europa Cup 1 tussen Liverpool en Juventus nadat Engelse fans hun vak zijn binnengedrongen. Uiteindelijk wordt beslist om de wedstrijd toch te laten doorgaan. Juventus wint nadat Michel Platini een penalty binnentrapt. Juni. Frankrijk, Duitsland en de Benelux-landen sluiten het verdrag van Schengen. Zij regelen vrij grensverkeer voor hun inwoners door afschaffing van de grenscontroles. Juli. De in Zuid-Afrika gevangen genomen Nederlandse anti-apartheidsactivist Klaas de Jonge weet te ontsnappen naar de Nederlandse ambassade in Pretoria. Vrijwel meteen wordt hij daar weer door de Zuid-Afrikaanse politie weggesleept, maar op 19 juli wordt hij weer teruggebracht naar die ambassade. Het Nederlandse Greenpeace-schip Rainbow Warrior wordt door Frankrijk tot zinken gebracht, waarbij een opvarende wordt gedood.

In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wordt het benefietconcert Live Aid gehouden met een enorme keur aan pop- en rocksterren. Het is georganiseerd door de Ierse popmuzikant Bob Geldof vanwege de hongersnood in Ethiopië en is wereldwijd te zien en te horen op tv en radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. De exploitant van 3 Britse luchthavens is getroffen door een datalek, waarbij gegevens van passagiers zijn buitgemaakt. Een van de getroffen luchthavens is die van Manchester. Een woordvoerder daar zegt dat een onbevoegde derde partij een hoeveelheid klantgegevens in handen heeft gekregen. De Fiat heeft panden doorzocht van Charles Ratelband, de 46-jarige zoon van Emil Ratelband. Hij wordt verdacht van verduistering en witwassen. Vanaf 2022 haalde hij 23 miljoen euro op bij beleggers voor groene investeringen in windturbines, zonneparken en waterstoftechnologie. Maar dat geld verdween waarschijnlijk naar zijn privérekening. De 2 verdachten van een zeer ernstige mishandeling van een nu 6-jarig meisje in Stadskanaal worden half november geplaatst in het Pieterbaancentrum voor een gedragskundige observatie. Dat bleek vandaag tijdens een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de 2 bij de rechtbank in Groningen. Een van de verdachten, Lisa van A., is de moeder van het kind. Het slachtoffer van de fatale steekpartij in Neede is een man van 23 uit Borculo, dat meldt de politie vandaag. Het steekincident was gisteravond in de Achterhoekse plaats. Een voorbijganger zag een bebloed persoon naar buiten komen en hoorde geschreeuw vanuit de woning. Op straat lag een telefoon en een steekwapen vol met bloed. Er is een 20-jarige verdachte aangehouden. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan een paar korte files in het land met hooguit zo'n 5 minuten vertraging. Wat opvalt is de A1 Hengelo-Duitsland bij de grens van Tollestar 10 minuten oponthoud. En de A59 knoopt het Zonzeel richting Den Bosch voor Hooipolder 3 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Gold and old.

0: It's 27 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989, maart. De politieke partijen PPR, EVP, PSP en CPN fuseren en gaan samen verder als GroenLinks. In Nederland worden de regels voor het uitzenden van reclame op televisie verruimd. Verschillende initiatieven voor de oprichting van commerciële zenders worden bekendgemaakt. Voor de kust van Alaska doet zich de grootste milieuramp aller tijden voor als de tanker Exxon Valdez lekslaat en tienduizenden tonnen stookolie de kust over 1900 kilometer vervuilen. Op 31 maart is de laatste uitzending van de kinderserie De Fabeltjeskrant. 1989. In Peking, China, vindt op het plein van de Hemelse Vrede een studentenopstand plaats die door het regime hard wordt neergeslagen. Juni. Het protest op het Tiananmenplein in de Chinese hoofdstad Peking wordt op bloedige wijze onderdrukt. De hele wereld ziet hoe een eenzame demonstrant de kolonne tanks die het plein willen ontruimen tegenhoudt. Honderden mensen komen om het leven. Een DC-8 met aan boord onder andere veel talentvolle Surinaamse voetballers stort neer bij het vliegveld Sanderij. Slechts 11 inzittenden overleven de SLM-ramp. In Bellegem, Kortrijk, stort een onbemande MiG-23 op een woning. Samson en Gert wordt voor het eerst uitgezonden op televisie. Oktober. RTL Veronique begint haar uitzendingen. RTL Veronique is de eerste commerciële televisiezender die zich volledig op Nederland richt. November. De val van de Berlijnse muur is een feit. December. De eerste aflevering van The Simpsons wordt in Amerika uitgezonden. En welke films waren er in 1989? Indiana Jones and the Last Crusade, Back to the Future Part 2 en A Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child. En wat voor muziek hadden we in 1989? De album top 3 zag er als volgt uit. Musica E van Eros Ramazzotti op 3, Anything for You van Gloria Estefan en Miami Sound Machine op 2 en Money for Nothing van The Dire Straits op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Koning Charles en koningin Camilla hebben hun medeleven betuigd aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. De koning benadrukte de sterke banden tussen het Verenigd Koninkrijk en Nepal. Bij de ramp kwamen honderden mensen om het leven en raakten velen vermist, waaronder zeker 33 Britse burgers. Radko Mladic, de Bosnisch-Servische generaal die bekend stond als de slager van Bosnië, is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was verantwoordelijk voor de genocide in Srebrenica in juli 1995, waarbij bijna 8400 moslimmannen en jongens werden vermoord. In 2017 veroordeelde het Joegoslavië-tribunaal hem tot levenslang wegens genocide en misdaden tegen de menselijkheid. De exploitant van 3 Britse luchthavens is getroffen door een datalek, waarbij gegevens van passagiers zijn buitgemaakt. Een van de getroffen luchthavens is die van Manchester. Een woordvoerder daar zegt dat een onbevoegde derde partij een hoeveelheid klantgegevens in de handen heeft gekregen. De FIOD heeft panden doorzocht van Charles Ratelband, de 46-jarige zoon van Emil Ratelband. Hij wordt verdacht van verduistering en witwassen. Vanaf 2022 haalde hij 23 miljoen euro op bij beleggers voor groene investeringen in windturbines, zonneparken en waterstoftechnologie. Maar dat geld verdween waarschijnlijk naar zijn privérekening. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt langzaam maar zeker drukker op de weg. Er ontstaan wat korte files en een paar bijzonderheden. De A4 om te beginnen, Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Zoeterwoude-Rijndijk. Er is een vrachtwagen bij betrokken. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging inmiddels bijna een half uur. De A16, Rotterdam richting Breda. Bij Zwijndweg staat een auto met pech. Hier is de linkerrijstrook afgesloten. Vertraging 10 minuten. En de A50, Arnhem richting Apeldoorn. Bij afrit Hoenderloo, 10 minuten extra reistijd door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

My Life. Ja, dat wou ik zeggen. It's My Life. Ik zeg iedereen goedemiddag. Het is 4:05. Het is Golden Oldies Radio. Jawel. DJ Non-Stop hebben we even in de hoek gedrukt. Het is nu tijd aan mij om de microfoon schuif open te zetten en je te verwennen met muzikale dreutjes. Ja, uiteraard. Dennis Wiebel is de naam. Tot 6:00 gaan we even lekker los. Jazeker. We begonnen met Bon Jovi. It's My Life. Ja, zeker mijn leven. Maar goed, we maken er een feestje van. Tot 6:00 met Barry White. Let the music play.

bijna even oud geworden, bijna. Jazeker. Kenny Rogers, 20 maart 2020 overleden, op 81-jarige leeftijd. Ook een hele mooie leeftijd natuurlijk. En jongsleden, jawel. Dolly Parton erachteraan, op 80-jarige leeftijd. Ja, dat gun je natuurlijk niemand, maar 80 jaar, ja, het is natuurlijk een mooie leeftijd. Als je 80 bent, denk je, ja, ik wil er nog eigenlijk nog wel 20 jaar aan plakken. Maar goed, ja. Ik weet niet hoe je erin staat natuurlijk. Bij het gezonde en welzijn is het natuurlijk mooi als je 100 wordt. Maar goed, je weet het nooit. Dat er gaat het een heerlijke plaat. Islands in the Street, in the Stream trouwens. Daarvoor, wat was dat? Oh ja, James Brown. Ook lekker. En Barry White natuurlijk, Let the Music Play. En dit is Linda Lewis. Style en Clash.

heerlijk. Dit is Golden Oldies Radio, en je luistert. Jazeker. Door de Linda Lewis, Style en Clash. Beetje een voorproefje op de zaterdagavond natuurlijk. De Soul Wiebel.

0: Eigenlijk is dit zo'n plaatje dat je denkt, nou ja, dat moet eigenlijk als laatste. Een beetje zo'n opvuller is dit. Ik wilde denken aan de Love Boat. Ken je dat nog? Ken je dat programma nog? Dat was eigenlijk een serie, hè? De Love Boat. Ik weet, mijn zuster die keek al naar de Love Boat. Ja, leuk. Vooral die kapiteinen. Het maal met de kapitein, dat was het hoogtepunt. Van de hele uitzending.
1: Door de hustle,
0: ja. McCoy was dat. Nou goed, we hebben nog heel veel te doen. Om half is het even een nieuw moment. Toontje lager, Nederlandstalig. Een boot.

0: Ja, goedenavond beste kijkers. Dit is weer een uitzending van De Heilige Koe. Oh, sorry. Ken je dat nog, De Heilige Koe? Ja, leuk. Een autoprogramma. Ja, het had wel goed bekeken hoor.
1: Bringing you a little daily sunshine on Golden Oldies Radio.

Eric Clapton was dat. Tears in Heaven op Golden Oldies Radio. Even een lekker rustmoment. Altijd even aardig, ja toch? Niks mis mee. En daarvoor trouwens natuurlijk Toontje Lager. Zoveel te doen. Wat een heerlijke plaat. Ja, deze mag ook niet ontbreken hoor. The Moonlight Shadow, Mike Oldfield.

Train. Wat mooi zeg. Ja, ik moest even op dat riedeltje wachten. Drops of Jupiter. Yo. Mooie thema. Mooie titel, ja. Daarvoor trouwens Mike Oldfield. Ja.

R to the E. Normaal is het van E to the R. Maar goed, in dit geval is het andersom. C.G. Lewis. Ja, dat is toch wel een leuke plaat hoor. Ja, ik hou ervan. Ik vind hem leuk. Hoor eens. Tot het gaatje gewoon. Nou, dit is weer zo'n zaterdagavond knallen. Ik heb hem afgelopen zaterdag ook gedraaid. High Fashion. Ja, dit kan gewoon even. Dat moet gewoon even gepromoot worden. Ik ga je trouwens wel zometeen even richting het nieuws praten. En zometeen na 5 zijn we uiteraard weer terug natuurlijk. Met nog een vol uurtje. Oh, zit ik dan gewoon door die High Fashion heen? Sorry hoor.

Robin S, Show Me Love. Ik ben een beetje ontdaan, jongens. Een beetje de weg kwijt ben ik hier dan. Ik verwacht gewoon een nieuwslezer die uit het hockey komt. Maar er was geen nieuwslezer. Een nieuwslezer die had ATV-dag of zo. Ik heb dat vaak, hè, om 5 uur. Wel eens eerder gehad, het is gewoon geen nieuws. Maar het maakt niet uit. Het was even stil, neem je niet kwalijk daarvoor. De radio was niet stuk hoor, echt niks aan de hand. Nee, Robin S was dat trouwens. Show me love, show me nieuws was het eigenlijk meer een beetje, maar goed. Uiteindelijk hoorde ik dat het stil was. Ik denk, nou ja, dan maar een plaatje. Ja, het is niet aan. Goed, welkom terug bij Dennis Wiebel tot 6 uur. We gaan er even lekker tegenaan rammen. Denk maar aan dat het weekend is. To unlimited, no limits.

Ik nam je mee naar oktober 1987. Sting, een Englishman in New York. Ja, hoe zou dat zijn? Nou, hij spreekt in ieder geval dezelfde taal. Dat is goed. Goed, wat wou ik zeggen? Daarvoor trouwens, Too Unlimited. Ja, No Limit. Ja, zo zijn we een beetje aangekomen op de donderdagmiddag. Het is inmiddels 27-8, dus wel 27 augustus. 2026, ik ben vorige week jarig geweest. Ik ben inmiddels een jaar ouder, maar ik kan je zeggen, ik voel me wel hoor. Ik heb bijna het idee dat ik 's middags moet gaan slapen. Dus. Ik zal maar niet de leeftijd verklappen. Nee, geen. Tijd voor een siesta, zeg ik, joh. Ik moet verhuizen naar Spanje, denk ik. Dat is denk ik het idee. Daar gaan we eens siesta's, dat is beter. Hier gaat gewoon alles gewoon door. Marillion, Kaylee.

gaat over een man met een hamer. En meestal heeft hij een witte jas aan, oftewel de dokter. Die heeft dan een klein hamertje, die tikt dan op je knie. En dan heb je een reflex. Oftewel de reflex, Duran was dat. Even lekker terug in de tijd, Zettel. Kennen we deze nog? Everything but the girl. Missing. Ja, heerlijk. Daarvoor trouwens Melillion en Kaylee. Dat is ook een onvergetelijke plaat uit 1987, even uit mijn hoofd. Dat zijn van die platen, dat blijft altijd hangen. Zoals deze ook. Blijf erbij, dit is Golden Oldies Radio. Tot 6 uur. Dennis Wiebel.

0: Derek E. of Golden Oys Radio. De beat is rocking.
1: Ja.
0: Nou, deze beat is rock zeker. Ik vind hem fijn. Heerlijk. Everything But The Girl en The Missing ook nog ervoor. Dus ja, jongens, wat een feest allemaal. Het is niks anders dan alleen maar genieten, denk ik. Ja, ik weet niet wat je ervan denkt. Je mag het even op de mail zetten als je wil. Het kan nog. Het is precies half. Althans, ja, bijna half. Zo meteen nog een Nederlandstalige van Tol Hansen. Ja, wie anders. Op half zetten we even een Nederlandstalige in. Dat houden we gewoon in verstandig in. Ik kreeg namelijk vorige week een mailtje. Er is iemand van hem draaien daar nooit een Nederlandstalige plaat. Nou ja, oké. Okay. Ben de beroerdste niet, dus laten we denken. Iedere half uur zetten we gewoon even een Nederlandstalige rammer in. En dan de echte nederpop. Echt dat je die lekker denk, ja, die ken ik nog. Nou, die dus. Goed. We gaan even genieten van Level 42. This is the love.

0: σου πρέπει.
1: Tol Hansen. Ja, wie anders. Ik vind het zo geweldig, hè? Die teksten, jongen. Het is natuurlijk super oud en iedereen kent het uit het hoofd. Maar het is nog het originele Big City. Ja. Je hebt nog wat aanpassingen achteraf, maar dit vind ik toch de beste, hoor. Dus daarom draaide ik hem ook Golden Honest Radio. Nou, zeg, dan gaan we houden. Echt over de Big City, oftewel Amsterdam. Dit is Johnny & Jazz. Return Back of the Time.

0: Eigenlijk is het origineel van Diana Ross, de Boss, 1979. Maar de Braxtons die hebben hem even te pakken genomen. En hebben een hele groove, die uitvoering ervan gemaakt.
1: Ja, heerlijk.
0: De Boss dus. Hoe is de Boss?
1: Ja,
0: nou er is maar één Boss, dat is natuurlijk Queen.

56 jaar geleden, we draaien nog steeds, ongelooflijk. 1970, de Beatles. Oh, laat het zijn, oh, laat het zijn, oh, laat het zijn. Dat zou toch een rare plaats zijn in het Nederlands, of niet? Wie zou uit gaan brengen, laat het zijn, laat het zijn. Oftewel, let it be, dat waren de Beatles. Ja, natuurlijk. We hebben geen aankondiging of afkondiging meer nodig. Nee. Nou ja, goed, we zijn wel een beetje bij het moment aangekomen dat we een beetje gaan afscheid nemen. Ja, het is bijna 6 uur. Ja, nog 2 plaatjes te gaan. Roger Whittaker komt er zo meteen aan. Dat is ook wel erg fijn, hoor. Maar goed, die komt er zo meteen als laatste aan. Dan hoor je nog ongeveer een kleine... ik gok een 2 minuten van die plaat. Ik ga kijken of ik hem helemaal kan draaien. Ik ga het proberen. Deze een beetje inkorten van Chains. Komt helemaal goed. Jongens, bedankt voor het luisteren. Bij terug tot volgende week. En aanstaande zaterdag ben ik er ook weer. Zaterdagavond tussen 10 en 12. Dan de Zol Wiebel. Ja, een beetje hoor je allemaal dit soort heerlijke platen zoals deze Chains. Jongens, tot volgende week.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Mona Keijzer wil in november een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten. Ze pleit voor een kleinere wereld, minder subsidies, minder migratie en minder duurzaamheidsbeleid. Volgens haar voeren bestaande rechtse partijen hun plannen onvoldoende uit. Keijzer mikt op 20 tot 30 kamerzetels en spreekt openlijk de ambitie uit premier van Nederland te worden. De UEFA bereidt mogelijke strafrechtelijke procedures in Zwitserland voor tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino vanwege een inmiddels ingetrokken plan om WK-rechten commercieel te verkopen. De bond vraagt een Amerikaanse rechtbank om documenten en getuigenverklaringen. Ook Thrive Capital, de beoogde investeerder, zou onderwerp van het onderzoek kunnen worden. De dood van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic brengt nabestaanden van de genocide in Srebrenica weinig opluchting. Zijn veroordeling tot levenslang in 2017 was voor hen veel belangrijker. Nabestaanden waarschuwen dat de ideologie achter de genocide nog voortleeft. In Servië is volgens hen nog steeds sprake van genocideontkenning en verheerlijking van de verantwoordelijkheden. Bij een school in Gosen-Neu-Zittau, vlakbij Berlijn, zijn twee mensen om het leven gekomen. Een 18-jarige leerling en een 30-jarige man. Een 19-jarige verdachte is aangehouden. Hij zou de ex van de leerling zijn. De 30-jarige werd vermoedelijk gedood toen hij de dader probeerde tegen te houden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

In mijn herinnering kwam dit uit de jaren 70. Billy Bremner en Loud Music in Cars. Maar het is gewoon uit de zomer van 82. En ja, daar heb je weer niet verder gekomen als de tipraden. Echt ongelooflijk. Ja, het zal allemaal wel. Goedenavond, u bent verbonden met Golden Oldies Radio. Felix van Am tot u spreekt. Tot vanavond 8 uur. Met Felix op donderdag met dank aan Den vorige platendraaiers. Die toch maar weer alles regelen. Ook de non-stopdienst. Dank aan de maaltijd. Eet smakelijk nogmaals. Netjes de rotzooi opruimen. En we hebben even de zonwering laten zakken in de studio. Want er stond hier een hele gemene herfstzon. Maar die is nog best wel warm. Dus ja, dan zit je een beetje weg te smelten. Met je singeltjes en je naaltjes en je plaatjes. Dus nou, we zitten een beetje in een zomerige tint. Goedenavond. Een zomerige tint omgeving. Dat bedoel ik mee. Dat dus dan schijnt de zon fel. Maar dan zit je wel een beetje in de... Ja, in de zomerzon, maar dan met een gordijntje ervoor. Gezellig, hè? Een singeltje uit de oude doos, 1971, Teddy Brown, Walk the World Away.

Afgelopen zondag zou ik met mijn goede gedrag naar een platenbusje gaan op het Eendrachtsplein in Rotterdam, Zuid-Holland. Kom ik daar aan? Geen enkele kraam. Kijk op het web. Afgelast. Stond er zo'n streep doorheen. Ik dacht, ja, het ziet er lekker uit. De dag daarvoor was het nog open, zeg maar. Komt u langs? En kennelijk zijn de dingen niet goed gegaan op bla bla bla bla. Nou, gewoon een afgelaste markt over een platenmarkt. Daar valt niet zoveel te halen. Dus houdt de zender naar zat platenzaken die ook nog wat leuks bestaan. Onder dit singeltje van Teddy Brown. En Walk the World Away uit 1971. Was het nou de zoon van James Brown? Nou, ik weet het niet. Wij schrijven donderdag 27 augustus. We gaan langzamerhand toch afscheid nemen van de zomer van 2026. Een flinke, stevige zomer, gelukkig. Dan kunnen wij altijd blijven worden. Maar ja, er zijn ook mensen die hier moeten weer aan de bak. Volgende week dan is iedereen vakantie af en dan gaan we lekker in de file staan. En dan, dan begint het gewoon leven weer, hè. Uit met de pret. Tenzij je geen kinderen hebt, dan kan je daarna nog vakantie. En het is wel lekker rustig op die vakantieparken. Zodat er geen kindertjes zijn, is het toch net even wat rustiger. Dus, maar goed. Van week ons ontvallen Dolly Parton, 80 jaar. Ja, treurig. En we hebben uiteraard even een singeltje uit de kast getrokken. En wij vonden uit maart 78 Here You Come Again. Want ze draaien allemaal die clichéplaten. Maar dit is een beetje de vergeten plaat. En natuurlijk gekoppeld aan de toenmalige serie begin 2002. Doe je aan Daisy.

Nou, het is wel het jaar van de overledenen qua artiesten. Want er zijn er al heel veel ontvallen. Dat zie je altijd op het soort jaaroverzicht hebben ze dan. En dan, als je dat ziet, dan denk je, jeetje, die weg. Ja, jongens, het gaat hard. Dolly Parton hadden wij, Here You Come Again. Met dank aan Christel, want ze heeft mij dit singeltje geregeld. Nogmaals, hartelijk dank. Uit maart 78 kwam die verder als de 34ste plaats. Nou, ik denk dat die plaatjes nu heel veel gestreamd gaan worden. En als het een beetje mee zit, dan moet ze dat gewoon lekker heruitbrengen. Maar ja, ik geloof dat deze vrouw iets van 100 miljoen platen heeft verkocht. Dus niet normaal. Kwart over zes bij ons bijna bij Golden Oldies Radio. En we gaan even een stukje dansbare muziek opzetten uit de jaren 80. Silver Pot Saloon.

Ja, is dat, ja, hoe oud zou die inmiddels zijn? Zilverpot, sorry, ik weet niet eens of die nog leeft. Gaan we zo eens even nakijken op het web. Step by Step uit december 85. Met een ouderwets matje. Ja, zo ging dat, hè, in de jaren 80. Een matje. Wat is een matje? Nee, niet de deurmat, maar een lange haardracht bij de heren. Een matje, dat zie je vaak nog in Den Haag. Hè. De haren, echte Hagenezen hebben nog een beetje een matje. Geweldig. Nou, zit je aan de maaltijd? Eet smakelijk. Wat schaft de pot vandaag? Ballen gehakt, aardappels, rijst of gewoon sushi of weet ik veel, een boterham. Dat kan ook.

Oktober 1973, My Friend Stan van Slade. En als je goed geluisterd hebt, is de linkerkant van de opname, die was een beetje toffig. Dus het kan natuurlijk zijn dat de kop vies was, want dat ging natuurlijk allemaal nog analoog. Dat de linkerkant gewoon vies was, nee, maakt niet uit. Slade, oktober 73, kwam niet verder als de 16e plaats. Yo. We hebben straks een klein weerberichtje. Ja, het is vandaag nog heet en onweer komt eraan, regen. En gisteren was het wel lekker trouwens. Ik zat gistermiddag of gistermorgen op de fiets en toen voelde ik nog 3 druppels. Nou, dat was kennelijk een lokale vergissing, maar

pluspunt, want dat dit vroeger werd gedraaid bij Radio Atlantis. Dat was een flinke piraat in Rotterdam. En daar praat ik over 283, maar die hadden zoveel compressie op het geluid. Dus ik geloof dat daar 3 compressoren achter elkaar gekoppeld stonden om maar flink te pompen. En als je dan dit draait, dan hoor je het nu zonder compressie. Dat is een beetje een rare gewaarwording, want je hebt het nog in je oren zitten, bij wijze van spreken, in het geheugen met veel compressie. En nu hoor je Genghis Khan met de kaboutertjes. Die plaat blijft natuurlijk hetzelfde, maar nou ja, de freaks weten wel hoe het zit. De zomer van 82 kwam nu verder zijn 29e plaats. Genghis Khan. Duitsland heel populair. Denk misschien wel nog steeds. En die Silver Pot Solly, die is inmiddels 73, die knakker. Maar die ziet er nog fris en fruit uit, moet ik zeggen. Dat valt niet mee. Soms, als je een bepaalde artiest zit, worden ze of helemaal grijs. Of misschien dat hij zijn haar heeft geverfd. Dat zou het ook kunnen. Nou, we hebben nog een weerbericht. Komende paar dagen 20, 21 graden zuid tot zuidwesten wind. Nou ja, je weet het wel. Het is langzamerhand glijden wij naar de herfst toe. Er is niks aan te doen, mensen. I am not your Casanova. Ik heb de knopjes niet.

van een LP af. Taco en After Eight. Oh, lekker. Het zijn chocolaatjes met mintsmaak, toch? En de laatste is voor de butler. En langzaam loopt hij voorbij. Van links naar rechts. Hij had ook nog een ditje. Die ligt hier bij me. Cheek to cheek. Heaven. Nou, die kunnen we andere keertje als draaien. Taco, zei hij ook nog leven? Ik weet het niet. Ja, tegenwoordig. Alles wat je opzet, dan is het van... Jongens, is hij nog in leven? Want al die jaren 80 artiesten, die zijn inmiddels 70 plus. Dus je kan niet weten. Die Undertones nu via Golden Oldies Radio. En It's Going to Happen. Uit mei 81. Met natuurlijk Virgo Schaken.

Wij schrijven inmiddels 7:07. Goedenavond, dit is Wij Zijn Golden Oldies Radio. Met Nick Kershaw en I Won't Let The Sun Go Down. Werd vaak gedraaid op de bootjes en ook vaak op Radio Stad Rotterdam. Dat was een stevige piraat. Een beetje de tegenhanger van Free Radio Rotterdam hier in Rotterdam-Zuid-Holland. Ja, die begon op 1 mei geloof ik in 1984 als een frequentie leeghouden op 101 MHz. Gewoon een maand lang een doodsignaal. Ja, toen kwam er even een flink radiostation uit de grond. Dat het was niet zo lang heeft dat geduurd, 2,5 jaar geloof ik. En toen was het klaar. Het werden ze helemaal kapot eruit gehaald. Iedere keer eruit gehaald en iedere keer alle spullen meegenomen. Ja, allemaal zoals dat toen ging in de jaren 80. Maar goed, dit mag allemaal. Golden Oldies Radio. Oh ja, we hadden nog een dingetje klaarstaan. Ja.

Deze meneer die kan het nog gekker maken. Die heeft 300 miljoen platen verkocht. En dit singeltje, dat Song for Guy, Elton John. Ja, daar zit één stukje tekst in. Life isn't everything. En de rest is een drumcomputer, percussie en een stukje synthesizer. Wat voor die tijd al heel wat was. Ja, echt waar. Over 300 miljoen platen. Nou, die perserijen die hebben zich rot gelachen. Dat is kitsching. Kassa. En op de andere kant staat Love Sick. Oké, nou die gaan we niet opzetten. Kwam uit januari 1979 en wel top 10 hit. Bijzonder, want hij is bijna instrumentaal dit plaatje. Maar hij kwam toch op de zesde plaats destijds in de hitlijsten. Dus dat is dat betreft goed gegokt van deze meneer John. Nou, straks het nieuws om 7 uur. Gaan we even kijken hoe de wereld eruit ziet. Waarschijnlijk niet al te best, maar we maken gewoon het beste van met z'n allen. Dit is de bekant van een kerstsingeltje. De remix of Everything She Wants. De andere kant is... Last Christmas, nou dat gaan we dus zeker niet opzetten. Ook niet met de kerst. Maar dit is wat te pruimen. Wham!

0: van het beste goud van hout. Luister dan naar Golden Oldies Radio.
1: Golden Oldies Radio.
0: We nemen je mee terug naar jouw jeugd.
1: Wij laten herinneringen herleven.
0: Dit is Golden Oldies Radio.

Voor mij was hij ook een 12-inch van verschillen destijds. Kenneth Sherman en Why Can't of Why Can't We Live Together. Het is maar net waar je van houdt. De Amerikaanse versie of de English version. Dan wordt het Why Live of Why Can't We Live Together. Goed, tot zover een stukje Engelse les. Ja, ik heb nog Engelse les gehad met koptelefoons op hoor. Met een bandrecorder. Moest je stukken tekst snel zeggen, jongens. En dan kon de lerares in dit geval, die kon dan luisteren of je uitspraak goed was. Dat was een Tandberg bandrecorder, weet ik nog wel. Halfspoor mono voor de echte freaks. Mooi ding hoor, ze worden wel eens op Marktplaats aangeboden. Maar dat even om het te zijn. Dat is bijna 7 voor 7 via Golden Oldies Radio. En wat gaan wij opzetten? We gaan, schrik niet, we gaan toch een rustig plaatje daar maar van Aqua. Nou, die kennen natuurlijk van arme Barbie Girl. Maar dit hebben ze ook gemaakt, Turn Back Time.

Nou, dit is even heel wat anders dan wij gewend zijn van Aqua met I'm a Barbie Girl. Nou, deze Barbie Boy gaat zo afromen. We gaan plaatsmaken voor het nieuws van 7 uur via Golden Oldies Radio. Even kijken hoe de wereld eruit ziet. En dit zou een van de laatste platen zijn in dit eerste uur op deze donderdag. Wat voor datum leven? Oh ja, 27 augustus, jongens. Ja, maandag de 31ste. Blijft altijd een beetje een radiodag. Augustus, radiomaand. Wij draaien Alicia uit begin van 1986 en haar versie van Baby Talk. Straks na 7 zijn wij graag bij u terug, dus laat u deze verbinding openstaan.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Ook dit jaar wordt de wettelijke inzamelingsnorm van 90% voor statiegeldverpakkingen waarschijnlijk niet gehaald. Verpakt verwacht 77 tot 81% voor plastic flessen en 85 tot 89% voor blikjes. Ondanks extra inleverpunten, winacties en loterijen blijven de percentages achter. Sinds de invoering van statiegeld zijn de doelstellingen nog nooit bereikt. Een 58-jarige man uit Breda is aangehouden voor meerdere verkrachtingen en pogingen daartoe tussen 2001 en 2011. Nieuw DNA-onderzoek leidde via een familielid naar de verdachte. Hij zit sinds 11 augustus vast en zijn voorlopige hechtenis is met 90 dagen verlengd. Het onderzoek betreft een langdurige cold case zaak. Mona Keijzer wil in november een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten. Ze pleit voor een kleinere wereld, minder subsidies, minder migratie en minder duurzaamheidsbeleid. Volgens haar voeren bestaande rechtse partijen hun plannen onvoldoende uit. Keijzer mikt op 20 tot 30 kamerzetels en spreekt openlijk de ambitie uit premier van Nederland te worden. De UEFA bereidt mogelijke strafrechtelijke procedures in Zwitserland voor tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino vanwege een inmiddels ingetrokken plan om WK-rechten commercieel te verkopen. De bond vraagt een Amerikaanse rechtbank om documenten en getuigenverklaringen. Ook Thrive Capital, de beoogde investeerder, zou onderwerp van het onderzoek kunnen worden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is zo goed als voorbij. Er staan nog een aantal korte files en een drietal opvallende. Om te beginnen de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Knooppunt Vels en Akersloot nog altijd een bus met pech. Twee rijstokers in dicht, vertraging 10 minuten. De 27 is nog druk. Utrecht richting Breda voor Werkendam 10 minuten vertraging met 6 kilometer file. En tenslotte de A76, Aken richting Geleen. Voor Spouwbeek 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: 24 uur per dag.
3: 24 uur per dag.

Nou, de versleten 12 inch hadden wij reeds opgezet in het tweede uur op deze donderdag de 27e, jongens. De maand augustus gaat langzaam de geschiedenis in en dan gaan we plaatsmaken voor september, oktober en november en natuurlijk december. Wij hadden de Beatmasters featuring MC Betty Boo en die heeft later ook nog wat solo singles gemaakt, maar dit kwam uit september 1989. Hey DJ, I can dance to the music that you're playing. Ja, daar moet je toch wel achter je oren gaan krabben van. Hallo? Aan de andere kant is een dubbele A-kant, Ska Train. Dat zou ik je niet aandoen. Nou, het is maar even dat je het weet. Oké, het is donderdag vandaag en natuurlijk zitten wij allemaal te lonken naar het weekend. Zeker de werkende mens of de schoolgaande jeugd. Nou, die gaat volgende week weer aan de bak, dus dan is het uit met de pret. En je kunt alleen maar luisteren naar zomergeluiden met Belinda Carter.

deze dame is inmiddels 68 jaar. Deze Belinda Carlisle. En terug een beetje een zomerplaat. Hij kwam uit de zomer van 1988 alweer. Juli 88. En kwam die verder zijn 17e plaats. Ach. En op de andere kant staat de Seaside Move Groove Mix. Nou, als je het singeltje in de kast hebt staan, dan moet je dat maar eens een keertje opzetten bij, als de tijd is. Want vaak hebben mensen stapels platen, maar die doen er niks mee. Dat is eigenlijk zonde. Opzetten die handel, draaien dat ding. Maar ja, zo gaat dat. Het is 11 over 7 bij ons. Goedenavond. U bent aangehaakt bij Golden Oldies Radio op deze schattige 27 augustus. Fijn dat u erbij bent. Nou, het is toch altijd fijn als je wat luisteraars hebt, hè? Doe het niet voor de katse viool. Volgende plaat kraakt ontzettend, maar ik wou hem toch wel even laten horen. Dat komt uit januari 1974. Nou, dat heeft in de zandbak gelegen, dit hoor. Charlie Rich. En hey, Poplopé.

Ik hoop dat je een beetje aardige dag hebt gehad vandaag, deze donderdag de 27e. Voor veel mensen is het wel een bijzondere dag, dat denk ik wel. Nou, even kijken naar het weer. Stop bezig zijn. Na vandaag gaat de temperatuur naar de graad of 20. Op zich ook niet verkeerd. En de wind die gaat draaien naar west tot zuidwest kracht 3. En een nachttemperatuur van 13 graden. Dus ik denk wel dat we die nachten, daar gaat niet meer 25 graden worden. Dan zou ik me dus echt zorgen gaan maken. Stacy hadden we. Niet Stacy, maar Stacy. En Summer Holiday uit 98. Ja, voor mij zit hier van allerlei oude zomerplaatjes in verwerkt. En hebben ze gewoon een sausje overheen gegooid. En rettiketet, je hebt weer een nieuwe zomerplaat. Nou, dat is toch wel even leuk om te horen, toch? Kijk, als mensen zeggen, ik vind het helemaal ruk wat die van Dam draait. Reageer maar. Je kan een mail sturen naar, moet je even op de site kijken. goldenoldies.radio. En dan komt het allemaal goed. Of niet. Oh ja, dat hebben we ook nog in de kast gevonden. Dr. Robert van The Blow Monkey staat op het hoesje met Kim Mazel. Wait Now, met oude sample techniek, hoor je het goed? Uit 89. Ik denk dat dit ook wel opgezet is bij Nieuws Jongerenradio. Dat was in het begin een kabelstation in Rotterdam.

Frank Boeijeroep, hij is later ook even wat solo-projectjes volgens mij gehad. Maar dit was zijn singeltje uit 1986, geloof ik. De Beloning, ja. Nou, daar kan je alle kanten mee op, hè. Het voorjaar van 1986 kwam hij verder als de 24e plaats. Bijna 7:30. Ja. Die komt later, hè. Ik denk dat hij nog steeds af en toe de kassa heel zachtjes wordt rinkelen. Als zijn plaatje wordt gedraaid, nu dus, op dit radiostation. Maar er zijn natuurlijk meer radiostations die draaien Frank Boeijen. Of de Frank Boeijengroep. En dan wordt daar natuurlijk zijn kassalaatje even zo kling kling open en dicht gaan. Dus dat is, nou, dat is niet verkeerd. Het is bijna 7:30 en we gaan naar Italo draaien. Ja, dit is echt een dikke restenkletser hoor. Hij is niet meer onder ons. Hij is tijdens de coronatijd ons ontvallen. Dat is een stevige meneer. Albert One. Kijk maar op YouTube. De

draaiden vanaf 12 inch de Zeik ook wel genoemd. Die had de rechter ook gekocht en die heeft dat in Duitsland is dat ook nog best wel populair geweest trouwens, de Italo Disco. En misschien nog wel steeds. Hè? Ja, ik zei het al, hij is niet meer onder ons. Deze XXL Albert One en For Your Love heeft nog wel meer goede platen gemaakt. Dus misschien dat we komende weken maar een ander Italootje gaan draaien. Dat is altijd gezellig. Nou, we gaan even een muziekje erbij opstarten. Een zacht muziekje. Muziekje 4 minuten staat op de kaart. Nou, het zal allemaal wel. Geen jengel. Nee, het valt allemaal mee, hè. Cars kunnen ook wel aardig klinken, hoor. Als je maar een beetje onderhoudt, die rotzooi. Het is vandaag de 27 augustus. We beginnen met treurig nieuws. 1967, Brian Epstein overlijdt, de manager van de Beatles, aan een overdosis slaappillen. Dat is niet best. Nou, 1990, 27 augustus, bij een helikoptercrash in de mist in Wisconsin, komt blues-icoon Steve Ray Vaughan, 35 jaar, samen met drie leden van de crew van Eric Clapton om het leven. Nou, het is allemaal gezellig nieuws dit, hè? Nou, dan hebben wij in 1980 kickstart in Rome het Europese deel van de Unmasked Tour. Wie was er niet bij? Ik er niet. Maar daar zijn wel beelden van. Het is een Europees debuut van drummer Eric Starr, die de in mei 1980 vertrokken Peter Chris vervangt. Daar ken ik even tabak van. Nou, dan hebben wij nog, toch even terug in de jaren 60, 27 augustus 1965, vindt er een legendarische ontmoeting plaats tussen de Beatles en Elvis Presley. De popiconen ontmoeten elkaar in Elvis' woning. Maar John Lennon was gematigd optimistisch. Die had zoiets van, it was like meeting Engelbert Humperdinck. Nou, daar kan je mee doen, hè. Je toch een beetje afgezeken. Nou, 1988, George Michael even uit het record van Michael Jackson, wanneer Monkey zijn 8e Amerikaanse nummer 1 hit wordt van de 80s. Nou, tot slot 2004.

0: 50 Cent wordt tijdens het Carling Weekend in Reading met boegeroep van het podium gestuurd. 50 Cent, die had al van die hele gladde plaat volgens mij. Ja, een beetje boze rap nadat hij ook al een salvo van een lege fles moest ontwijken. Green Day, The Darkness, The White Stripes, Morrissey, Franz Ferdinand, The Streets, Soul Wax, The Offspring en Placebo traden destijds op. Maar 50 Cent moest het ontgelden, die werd weggejoeld. Nou, dat zal hem wel. Nou, tot slot 2013 verschillende groepen van de Amerikaanse oudervereniging schrijven klachtenbrieven over het optreden van Miley Cyrus tijdens de jongste MTV Video Music Awards. Het 20-jarige popidol zong aan de zijde van Robin Thicke, enkel gekleed in een huidkleurige bikini.
1: Nou, dat is goed voor je netvliezen, maar
0: de oudere verenigingen die hadden daar kennelijk toch moeite mee.
1: Ja, ja, ja, nou.
0: Oordeelt u zelf maar.
1: Het is 5:30 bij ons. Golden Oldies Radio vanuit Zuid-Holland, Orlandia. En we gaan plaatsmaken voor een gezellige plaats. Het is natuurlijk geen zomertijd meer, maar we houden het een beetje vast, die zomertijd. Dat is altijd fijn. Als je, ja, de dagen worden natuurlijk ook korter nu. Het is s'avonds om 9:30, 9:30, 9:30 begint het al donker te worden. Is het al donker? En 6:30 moet je, als je moet werken, dan sta je half in het donker jezelf aan te kleden. Dus is dat leuk? Nee! Maar goed, we houden moed erin met Amazulu. Wow!

Ja, volgende week is het uit met de pret. Dan moet de jeugd weer naar Den Scholen toe. Op de fiets. Of wordt er maar een papje mammy. Nou, ik moest gewoon op de fiets, hoor. Niks te vervoeren op maat. Moest die uit 98 en de Horny 98 uitvoering. Klinkt een beetje gek, hè? Zij kregen het er kennelijk heel heet van. Dus 13 voor 8 bij ons, straks na 8. Ik weet niet wat er gebeurt, of er nou iemand nog gaat presenteren. Moet even in de programmering duiken. En ja, ik weet het niet, anders krijgen we gewoon fijne muziek achter elkaar geplakt. Dat is ook wel eens handig, hè? Goed, wij gaan ons langzaam opmaken voor het einde van deze twee uurtjes op de donderdag tussen 6 nog maar wel even met een hele fijne, schattige plaat. En dat is ook niet echt een grote hit geweest, maar hij kwam uit december 1990, The Beautiful South. And it takes a little time.

weet nog wel een tijdje geleden, of nou een tijdje geleden, dat is begin van de 2000, toen was het opeens rage dat iedereen ging staan tijdens het presenteren van je programma. Maar ja, ik had zoiets van, ja, dag, ik loop heel de week al staak op mijn benen, dus de route, maar er waren dishokjes die wouden per se staan. Want dat hadden ze natuurlijk op tv gezien, toen had je net een beetje die webcam die kwam in opkomst. En bij Veronica stonden ze allemaal, ja, dat gaan we ook doen. Nou, denk ik niet, dus ik pak er gewoon lekker een barkruk erbij. Dan maar zo. Muziek van The Beautiful South. En een tekst in de tuin. En dit kraakt aan alle kanten, maar toch wel leuk om te horen. Rod Stewart.

voor elke keer dat ik dat Passion wordt gezongen een tientje zou krijgen, dan zou ik schat helemaal te rijk worden. Ross Stewart via Golden Oldies Radio uit november 1980 en zijn versie van Passion. Wel top 10 hitje hoor. Oude knakker, ja die leeft nog. Tegenwoordig ben ik al bang om plaat uit te zoeken. Denk ik, oh, die is er ook wel niet meer, Maar we gaan een beetje afromen hier, want het klokje tikt genadeloos verder. Dat gaat gewoon door. De dishockey blijft tot 8 uur hetzelfde. Na 8 weet ik niet wat er gebeurt, tot mijn grote schaamte. Voor mij is het gewoon non-stop hoor. Maar iemand zei tegen mij van ja, ik hoor naar jou of je iemand anders presenteren. Nou, het zal wel goed zijn. Het is bijna 3 of 4 voor 8. Dus tot zover Ross Stewart. Tot zover ook Van Dam via Golden Oldies Radio. Fijne avond verder. En natuurlijk blijf hangen. Want we hebben straks na het nieuws van 8 uur natuurlijk nog gewoon muziek. Want dat gaat gewoon dag en nacht door. Dat kan tegenwoordig heel makkelijk op de radio. De laatste plaat is van Joe Cocker en Feels Like Forever. Fijne avond. Slaap goed. En wij zijn nog steeds.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij de zware overstromingen in Nepal en Tibet zijn inmiddels bijna 400 mensen omgekomen. In Nepal zijn 389 lichamen geborgen en ruim 1400 mensen worden nog vermist. Bij de vermisten zitten ook veel buitenlanders, waaronder twee Nederlanders. Hulpdiensten hebben honderden mensen gered. Duizenden militairen en agenten zoeken verder naar overlevenden. De Verenigde Staten willen van de NAVO-landen meer zekerheid over het gebruik van Europese vliegbasis en luchtruim voor militaire operaties, onder meer tegen Iran. Onderminister Colby benadrukt dat Washington geen volledige vrijheid vraagt, maar vooral voorspelbaarheid. De kwestie ontstond nadat Europese landen de Amerikaanse militaire operaties tijdens de oorlog met Iran niet direct volledig ondersteunden. Ook dit jaar wordt de wettelijke inzamelingsnorm van 90% voor statiegeldverpakkingen waarschijnlijk niet gehaald. Verpakt verwacht 77-81% voor plastic flessen en 85-89% voor blikjes. Ondanks extra inleverpunten, winacties en loterijen blijven de percentages achter. Sinds de invoering van statiegeld zijn de doelstellingen nog nooit bereikt. Een 58-jarige man uit Breda is aangehouden voor meerdere verkrachtingen en pogingen daartoe tussen 2001 en 2011. Nieuw DNA-onderzoek leidde via een familielid naar de verdachte. Hij zit sinds 11 augustus vast en zijn voorlopige hechtenis is met 90 dagen verlengd. Het onderzoek betreft een langdurige cold case zaak. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog op dit moment. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grenscontrole staat 10 minuten op onthoud. En de A58 Eindhoven Tilburg bij Moergestel staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht, vertraging ook hier nog 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 24 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994, januari. BMW kondigt de overname van Rover aan. Maart. In Johannesburg, Zuid-Afrika, komen 18 mensen om het leven tijdens straatgevechten tussen Zulu's en ANC-aanhangers. April. Afrikaans nationaal congresleider en ex-bandeling Nelson Mandela wordt, na algemene verkiezingen, de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. De presidenten van Rwanda en Burundi komen om als een vliegtuig nabij Kigali in Rwanda wordt neergehaald met een raket. Die gebeurtenis wordt gezien als aanleiding voor de Rwandese genocide, die een dag later begint. 7 april, moord op 10 Belgische para's in Rwanda, met als aanleiding de aanslag de dag voordien. Kurt Cobain, zanger-gitarist van grungeband Nirvana, wordt dood aangetroffen in het tuinhuis bij zijn landhuis in Seattle. Hij had 3 dagen eerder zelfmoord gepleegd. In Zuid-Afrika worden de eerste volwaardige multiraciale verkiezingen gehouden. Het was een dramajaar voor de Formule 1. Formule 1-autocoureur Roland Ratzenberger verongelukt tijdens de kwalificatie van de Grand Prix in Imola. En Ayrton Senna komt om het leven door een crash tegen een muur tijdens de Grote Prijs van Imola. Mei. De Franse president François Mitterrand en de Britse koningin Elisabeth openen de kanaaltunnel waaraan 7 jaar werd gewerkt door 15.000 arbeiders. Een reis tussen de twee landen duurt nu 35 minuten. Juli. Brazilië wint in de Verenigde Staten de wereldtitel door Italië na strafschoppen te verslaan in de finale van het WK voetbal. En Miguel Indurain wint de 81ste editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 4e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Ook de rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan diensttoeslagen wegens vertraging bij de afhandeling van schadeclaims van gedupeerde toeslagenouders. Ondanks een uitspraak van de Raad van State dat dwangsommen niet effectief zijn, vinden rechters ze noodzakelijk om besluitvorming af te dwingen. Tegen eerdere uitspraken loopt een hoger beroep. De werkzaamheden aan de hoge snelheidslijn tussen Hoofddorp en Rotterdam duren langer dan verwacht. Het traject bij Rijp-Wetering gaat in 2028 circa 3,5 maand dicht en in 2029 nog eens 50 dagen. Door constructiefouten rijden treinen al jaren langzamer. ProRail verwacht dat de maximumsnelheid pas in 2031 volledig terugkeert. Bij de zware overstromingen in Nepal en Tibet zijn inmiddels bijna 400 mensen omgekomen. In Nepal zijn 389 lichamen geborgen en ruim 1400 mensen worden nog vermist. Bij de vermisten zitten ook veel buitenlanders, waaronder twee Nederlanders. Hulpdiensten hebben honderden mensen gered. Duizenden militairen en agenten zoeken verder naar overlevenden. De Verenigde Staten willen van de NAVO-landen meer zekerheid over het gebruik van Europese vliegbases en luchtruim voor militaire operaties, onder meer tegen Iran. Onderminister Colby benadrukt dat Washington geen volledige vrijheid vraagt, maar vooral voorspelbaarheid. De kwestie ontstond nadat Europese landen de Amerikaanse militaire operaties tijdens de oorlog met Iran niet direct volledig ondersteunden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 23 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1981. Januari. Griekenland wordt het 10e volwaardige lid van de Europese gemeenschap. De beruchte Yorkshire Ripper, Peter Sutcliffe, wordt opgepakt. Hij bracht sinds oktober 1975 13 vrouwen op gruwelijke wijze om het leven. En het NOS-journaal bestaat 25 jaar. En het Jeugdjournaal komt erbij. Ondanks waarschuwingen van de Volksrepubliek China laat de Nederlandse regering toch levering van 2 duikboten aan Taiwan toe, ook als de Tweede Kamer zich 3 weken later er tegen uitspreekt. China reageert met bekoeling van de economische betrekkingen, maar tot een echte breuk komt het niet. Het gegijzelde personeel van de Amerikaanse ambassade in Teheran, in Iran, wordt na 444 dagen vrijgelaten. Ze worden via Algiers en Wiesbaden teruggevlogen naar de VS. Ronald Reagan wordt beëdigd als de 40ste Amerikaanse president. Een scheepsramp met een passagiersschip in de Javazee eist 443 doden. Op 27 januari breekt brand uit in het ruim waarin auto's stonden, waarna het schip zinkt. De dagboeken van Anne Frank blijken door haar vader Otto Frank op kritische passages ernstig te zijn ingekort voordat ze na de Tweede Wereldoorlog werden gepubliceerd. Een vrijwel volledige uitgave zal in 1986 verschijnen uit de nalatenschap van Otto Frank, die op 19 augustus 1980 op 89-jarige leeftijd overlijdt. In Nijmegen is het zeer onrustig als gekraakte panden moeten worden ontruimd om plaats te maken voor een parkeergarage. Op 23 februari vallen bij de eigenlijke confrontatie tussen krakers en politie 10 gewonden. De Amerikaanse president Ronald Reagan presenteert zijn economisch programma, waarin de inkomstenbelasting circa 30% omlaag gaat, terwijl op de overheidsuitgaven, op defensie na, drastisch wordt bezuinigd.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Donald Trump zegt zich geen zorgen te maken over een Russische aanval op NAVO-grondgebied. Volgens hem zal president Poetin dat niet doen. Hij bevestigde niet dat CIA-directeur Radcliffe Moskou waarschuwde. Ook ziet hij voorlopig geen reden Rusland te straffen vanwege de samenwerking met Iran rond de Straat van Hormuz. Ook de rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan diensttoeslagen wegens vertraging bij de afhandeling van schadeclaims van gedupeerde toeslagenouders. Ondanks een uitspraak van de Raad van State dat dwangsommen niet effectief zijn, vinden rechters ze noodzakelijk om besluitvorming af te dwingen. Tegen eerdere uitspraken loopt een hoger beroep. De werkzaamheden aan de hoge snelheidslijn tussen Hoofddorp en Rotterdam duren langer dan verwacht. Het traject bij Rijpwetering gaat in 2028 circa 3,5 maand dicht en in 2029 nog eens 50 dagen. Door constructiefouten rijden treinen al jaren langzamer. ProRail verwacht dat de maximumsnelheid pas in 2031 volledig terugkeert. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn twee rijstroken dicht op de A50 richting Apeldoorn. Ze zijn bezig aan de weg tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo. En daarom is je vertragingstijd 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Gold and old.

0: It's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De cent wordt in Nederland officieel afgeschaft, maar deze blijft tot 1983 in omloop. In zijn jaarlijkse toespraak State of the Union zegt de Amerikaanse president Carter dat de Verenigde Staten grote belangen hebben in het gebied van de Perzische Golf en dat het land in geval van nood de olievoorziening van het Westen met de wapens zal verdedigen. Op 13 februari 1980 stuurt hij 4 oorlogsbodems en 1800 mariniers naar de Golf. Koningin Juliana kondigt aan dat ze op 30 april van dit jaar afstand zal doen van de troon ten gunste van de dochter Beatrix, die deze dag haar 42e verjaardag viert. Februari. Staatsgreep in Suriname, gepleegd door een groep lage officieren onder leiding van sergeant en sportinstructeur Desi Boutersen. Het is de sergeantencoup. 8 mensen komen om het leven. Een nationale militaire raad wordt voorlopig het belangrijkste bestuursorgaan.

0: Met de officiële uitzending van Teletext. April. In Lekkerkerk wordt officieel bekendgemaakt dat de nieuwbouwwijk Lekkerkerk West op een stortplaats van chemisch afval is gebouwd. De 270 hier woonachtige gezinnen worden geëvacueerd en tijdelijk elders gehuisvest, waarna de grond onder de huizen wordt afgegraven en gesaneerd. In Iran zegt Ayatollah Khomeini dat de 70 gijzelaars in de Amerikaanse ambassade in Teheran, die daar al sinds 4 november 1979 zitten, niet eerder zullen vrijkomen dan wanneer het Iraanse parlement dat beslist. Op 25 april 1980 mislukt een poging van een Amerikaanse legereenheid om de gijzelaars met een verrassingsaanval te bevrijden. 8 commando's komen om het leven als 2 van hun vliegtuigen op elkaar botsen.
1: Greatest hits from music's golden era.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïnse betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Donald Trump zegt zich geen zorgen te maken over een Russische aanval op NAVO-grondgebied. Volgens hem zal president Poetin dat niet doen. Hij bevestigde niet dat CIA-directeur Radcliffe Moskou waarschuwde. Ook ziet hij voorlopig geen reden Rusland te straffen vanwege de samenwerking met Iran rond de Straat van Hormuz. Ook de rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan diensttoeslagen wegens vertraging bij de afhandeling van schadeclaims van gedupeerde toeslagenouders. Ondanks een uitspraak van de Raad van State dat dwangsommen niet effectief zijn, vinden rechters ze noodzakelijk om besluitvorming af te dwingen. Tegen eerdere uitspraken loopt een hoger beroep. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: maar even terug in 1968 samen met Dusty Springfield en Spooky.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van donderdag 27 augustus. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, Foodwatch vroeg gemeentes om in actie te komen. De column van Joost Kiewiet en het Delft Chamber Music Festival. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: De Droomschool, oftewel de Dream Academy. En please, please, please let me get what I want. En daarvoor René Klein en Mr. Blue. Ons eerste onderwerp vanavond. Na de gemeenteraadsverkiezingen riep Foodwatch gemeentes op om lokaal initiatief te tonen en niet te wachten op landelijke wetgeving. Hoe dat verder ging, hoort Herman de Bruin van Frank Linter van Foodwatch.
1: Frank, welkom.
2: Dankjewel.
1: Hallo. Ja, de gemeentes wachten niet op Den Haag.
2: Nee, dat klopt. Ja, dat is een oproep van ons geweest. En kort na de gemeenteraadsverkiezingen hebben wij onze achterban gevraagd om de nieuwe gemeenteraden die geïnstalleerd gingen worden, gaan worden, om die allemaal een brief te sturen om ervoor te zorgen dat het voedselbeleid op lokaal niveau aangepast wordt ter verbetering. Hè? Want als we om ons heen kijken, dan zien we een stortvloed aan junkfood, aan reclames, aan fastfoodketens, snackbars bij scholen, noem het maar op. En er zijn natuurlijk heel veel plaatsen, steden, dorpen, waar gemeentes in de startblokken staan om dat aanbod te verbeteren. Maar heel vaak wordt er toch nog wel gekeken van, ja, politiek Den Haag, help ons nou. We hebben aanpassingen van nationale wet en regelgeving nodig. Maar dat blijkt, dat hoeft helemaal niet zo. Er kan al ontzettend veel gebeuren op lokaal niveau. Ja. En daar geven nu heel veel gemeentes inmiddels steeds meer gehoor aan.
1: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat het af en toe pijn doet, want die reclames leveren ook geld op.
2: Ja, dat klopt. Ja, een beetje een schrijnend voorbeeld is de gemeente Utrecht. Daar is ook onderzoek naar gedaan door RTV Utrecht. En die hebben geconcludeerd dat bij de buitenreclames daar in de Domstad 1 op de 3 van die buitenreclames is voor ongezond voedsel, voor junkfood. Mm-hmm. En in woonwijken was dat zelfs 1 op de 2. Dus hebben ze lopen kijken. En de bushokjes geturfd, denk ik. Maar ja, zo'n gemeente aan de ene kant, hè, zeggen ze ook wel, ja, we willen een gezondere generatie. We doen ons best. Maar ja, aan de andere kant, er komt natuurlijk via die reclamecontracten in de bushokjes en wellicht dan van de fastfoodketens en energydrinkmakers. Ja, daar komt natuurlijk ook veel geld binnen.
1: Ja, die hebt Utrecht, daar hebben ze een beeld van. Maar dat is in andere gemeentes niet veel anders, denk ik.
2: Nee, dat klopt. Nee, wat dat betreft is natuurlijk Utrecht is in dit geval dan nu net onderzocht en een beetje exemplarisch. Maar we zien het overal dat daar zo'n ontzettend groot aanbod is aan ongezonde voedingsmiddelen, snackbars, junkfood. Je ziet het overal om je heen. Het aanbod ongezond is veel groter en ook vaak relatief goedkoper dan het gezonde aanbod. En dat zie je ook in de supermarkten. Zeker in de buurt van middelbare scholen, basisscholen. Ja, de scholieren en de jongeren die voor €2 heb je inderdaad een aantal gezonde koeken en 2 blikjes energy drinks in de aanbieding. Ja.
1: En ik las net dat de junkfood of het snelle voedsel, dat de winkels daartoe, de restaurants daartoe, het aantal stijgt nog steeds in veel gemeenten.
2: Ja, dat klopt. Ja, en je ziet inderdaad wat dat betreft wat meer het traditionelere aanbod uit het straatbeeld verdwijnen. En dan ter faveur of in het voordeel van heel veel fastfood en junkfood. Maar ja, dat zijn natuurlijk ook de grote internationale ketens, de franchiseketens die diepe zakken hebben. Hè? De
1: dat is een handel.
2: Burger King's, Pizza Hutten en McDonald's van deze wereld. Ja, ja. Ja.
1: Maar jullie willen nog meer. Jullie willen ook gratis groente en fruit voor de allerkleinste. Gezonde schoollunches voor elk kind. Doe maar.
2: Ja, zeker. Ja, nee, wat dat betreft, de ambities die zijn er. Maar die zijn ook absoluut nodig. Zeker ook als je kijkt op het gebied van hoe slecht het staat gesteld met cijfers voor overgewicht bij jonge kinderen. Ja. Obesitas ook bij jongeren. Dus ja, nee, deze maatregelen zijn absoluut nodig. En gelukkig dus ook dat op lokaal niveau kunnen gemeentes dat doen. Die hebben hun mogelijkheden, bijvoorbeeld via de omgevingswet, dus met het uitgeven van vergunningen. Maar ze kunnen bijvoorbeeld ook junkfood reclame kunnen ze ook al wel weren via de algemeen plaatselijke verordening. En er zijn ook al wel gemeentes die dat doen, hoor.
1: Ja. Dus die hoeven niet te wachten op Den Haag tot er een algemene landelijke aanmaatregel
2: precies
1: is.
2: Ja, exact. Ja,
1: dat kan allemaal dus, ja. Maar zijn er tools voor om dat te bereiken?
2: Ja, zeker. Ja, en we kunnen echt zoveel mogelijk steun gebruiken. Want ja, als Foodwatch zijn we een relatief kleine organisatie en we kunnen nooit alle, ik geloof dat er een kleine 9000 raadsleden zijn in Nederland.
1: Die gaan je niet allemaal bezoeken.
2: Bezoeken, schrijven, bellen. Een voorbeeldbrief hebben we op onze website staan. En die kunnen mensen kopiëren en downloaden. En ook naar hun eigen gemeenteraad sturen of naar raadsleden. Ja. En dat kan altijd, want er zijn natuurlijk nog heel veel gemeentes. Ja, daar zijn dan de nieuwe raden wel geïnstalleerd. Maar het beleid wordt nog gesmeed. Dus een ijzer moet je smeden als het heet is.
1: Zo is dat. Dus gewoon op die website kijken, die voorbeeldbrief even erbij pakken en dan naar je gemeente reageren.
2: Ja, heel fijn. En dan gaan we samen strijdbaar naar een gezondere voedselomgeving.
1: Nou, dan wens ik je sterkte in de strijd. Frank Lindler van de Stichting Foodwatch, dank voor het gesprek.

0: whisper out of you, a whisper out of you. Yes, sir. Yes.
1: Hij was advocaat, maar hij had in de jaren 80 behoorlijk wat hits, zoals deze Sotto le Stelle del Jazz. Paolo Conto was dat. En daarvoor Jane Birkin, je kent ze nog wel uit haar duetten samen met Serge Gainsbourg. Dit was Die Douda. Zometeen de column van Joost Kiewiet. Maar eerst is hier Bobby Goldsboro en Watching Scotty Grow.
2: There he sits with a pen and a yellow pad. What a handsome lad.

0: Dit is De Roepende in de Woestijn, een column van Joost Kiewit.
1: Droogte is deze zomer zo'n beetje dagelijks in het nieuws. Samen met de zogenoemde natuurbranden en oorlog. En niet te vergeten emigratie. En het heeft bijna allemaal met elkaar te maken. Klimaatverandering is de oorzaak van veel van deze ellende, of jaagt op zijn minst deze problemen aan. Oorlog en klimaatverandering, wat heeft dat met elkaar te maken, zul je misschien denken. Dan moet je het boek De Klimaatgeneraal eens lezen. Tom Middendorp, voormalig commandant van de Nederlandse strijdkrachten, schreef het. Hij is als hoogste baas van ons leger overal op de wereld in oorlogsgebieden geweest. Hij analyseerde een reeks van deze conflicten. Zijn conclusie is dat klimaatverandering en de beschikbaarheid van water in heel veel gevallen de oorzaak is. En dat dus daarin ook de oplossing van een conflict gezocht moet worden. Wereldwijd zijn miljoenen mensen op drift. Gevlucht uit hun geboortestreek, die onleefbaar werd door klimaatverandering. Te heet en te droog, waardoor geen voedsel meer verbouwd kan worden. Verhongeren of vertrekken is dan de keuze. Delta's zijn kwetsbaar, overal op de wereld. In delta's waar rivieren en zeeën uitmonden wonen en werken overal grote concentraties mensen. Die gebieden zijn zonder uitzondering afhankelijk van rivierwater. Zoetwater is nodig voor drinkwater, voedselproductie en tal van economische activiteiten. En die rivieren drogen op. IJs en dus ook smeltwater verdwijnen door hogere temperaturen. We zien dat al heel lang aankomen, maar echt serieus genomen is het niet. En wegkijken heeft niet geholpen en nu ondervinden we de gevolgen. In Hongarije is een kerncentrale stilgelegd. Te weinig water in de Donau om de centrale te koelen. Een groot probleem voor de stroomvoorziening in dat land. Ons land is ook een delta. Wij zijn ook rechtstreeks afhankelijk van de rivieren die bij ons in zee stromen. En die drogen ook op. De gletsjers boven strooms verdwijnen en dus houdt de voeding met smeltwater op. Het traditionele reisje langs de Rijn kan even niet. Scheepvaartroutes worden afgesloten. En waar nog wel gevaren wordt, kan minder vracht meegenomen worden. De vraag of het nog wel rendabel is, ligt al op tafel. Een groot deel van de Randstad is voor drinkwater afhankelijk van Maaswater. Hoe lang gaat dat nog goed? Het gaat dan niet alleen om de vraag of er genoeg is. De kwaliteit is ook belangrijk. Minder rivierafvoer betekent een hogere concentratie van vervuiling. En dan hebben we nog een probleem. Rivierafvoer zorgt er op een natuurlijke manier voor dat de zee buiten gehouden wordt. Het zoete rivierwater drukt het zoute zeewater naar buiten. De zeespiegel stijgt, ook door klimaatverandering. De rivierafvoer stagneert. De zee komt naar binnen. De verzilting neemt toe. Ook die verzilting is een groot probleem. Het is een bedreiging voor de huidige drinkwatervoorziening en de landbouw zoals we die nu kennen en ook andere bedrijven hebben zoet water nodig. Kortom, onze leefwijze zoals we die in Laag-Nederland kennen staat op het spel. Wat kun je dan doen? Gelaten afwachten is geen optie. We moeten zo snel mogelijk van de fossiele energie af. Iedere

en de polders. Daar is wel sturing mogelijk. En daar zijn eind vorige eeuw ook afspraken over gemaakt. Die afspraken zijn erop gericht om de neerslag die er valt efficiënt te gebruiken. Er geldt een drietrapsstrategie. Eerst zoveel mogelijk regenwater vasthouden in het stelsel van sloten, kreken en boezems. En in een gezonde bodem kan ook veel water vastgehouden worden. Als dat niet meer lukt, dan moet je water gaan bergen. Dat betekent dat het waterschap bergingsgebieden moet maken waar overtollige neerslag tijdelijk opgeslagen kan worden. En pas in laatste instantie kun je overtollig water de rivier oppompen. Tenminste, als je die afgesproken strategie volgt. Het waterschap op de Zuid-Hollandse eilanden heeft dat nooit gedaan. De afgelopen decennia zijn op de eilanden regionale watersystemen gebouwd die volledig afhankelijk zijn van de grote rivieren. Snel aanvoeren als er te weinig water is en direct afvoeren bij veel neerslag. Dat betekent grote gemalen, geautomatiseerde stuwen en veel te weinig ruimte voor water. En afhankelijk van doorspoelen bij ernstige vervuiling. Een kan-niet-opbeleid dat ons gaat opbreken. Dat wordt steeds meer duidelijk nu de rivieren het laten afweten.

0: Bruce Springsteen was dat. Een rainy night in Soho. Hij maakte het dit jaar. En daarvoor Twars. Van een tijdje terug alweer met Wer bist du. Zometeen het Delft Chamber Music Festival. Naar Cliff Richard en Miss You Nights.
1: I've had

0: Uit de jaren 70 hoorde je Cliff Richard en Miss You Nights. Ons volgende onderwerp. Na een jaar afwezigheid keert het Delft Chamber Music Festival terug naar Delft. 5 dagen kamermuziek van internationaal topniveau. Met Theater De Veste als nieuw festivalhart. Zakelijk leider Marissa Tempel is aan de telefoon bij Herman de Bruin.
1: Mevrouw Tempel, welkom.
2: Hallo, dank u wel.
1: Dat komt er weer aan, hè? Delft Chamber Music Festival en 2026. Want vorig jaar is het niet doorgegaan, hè?
2: Nee, klopt. Vorig jaar is er een jaartje overgeslagen. En met dubbele energie staan we nu te trappelen om dit jaar los te gaan. Ja.
1: Ja, wel in een andere locatie dan gebruikelijk.
2: Klopt. Dit jaar is Theater De Veste ons festival hart. De Prinsenhof is, zoals menig weten, in verbouwing.
1: Ja.
2: En wij zijn heel blij dat wij welkom zijn in Theater De Veste. En wij gaan het echt helemaal omtoveren en ombouwen tot een prachtig festivalhart.
1: Oh, het wordt ook aangekleed, het theater? Want het is natuurlijk gewoon een theater.
2: Ja, dat klopt. Dus dat is inderdaad we gaan echt van die zaal een hele mooie zaal maken. Het thema is Butterflies dit jaar.
1: Oké, ja.
2: En er wordt echt een heel mooi podiumbeeld en toneelbeeld met projecties gemaakt. We gaan echt een heel prachtig beeld creëren waarin de muzici hun concerten gaan geven. En dat is iedere dag een ander beeld. Helemaal in het thema conform de Butterflies, met iedere dag een andere fase van de transformatie van de vlinder.
1: Oké, van pop tot vlinder zou je kunnen zeggen? Of gaat het zover niet terug?
2: Ja, zover gaat het ook terug.
1: Ja, want jullie hebben daar dan het thema, maar je geeft ook aan dat het thema zich in die muziek bevindt, hè?
2: Het thema, ja. Nee, het thema, het programma is inderdaad aan de hand van het thema samengesteld. Je krijgt echt van alle fasen van de vlinder. Dus van dag 1, waarin je inderdaad de pop tot en met de laatste dag, waarin je echt de vrijheid van de vlinder die wegvliegt, terug hoort. Ja. Ja.
1: U hebt een nieuw team, een aangescherpte artistieke koers. Ik citeer maar even. En een mix van vertrouwde en vernieuwende formats. Zo, dat is heel wat. Verwacht u ook jongeren?
2: Dat is een hele goede en relevante vraag. Ja, we zijn al 30 jaar een begrip in Delft. En nu na een jaar pauze zijn we terug. En na een pauzejaar gaan we echt met een nieuwe koers, waarom zeker ook jongeren een aandacht krijgen van ons.
1: Mm-hmm.
2: En we willen echt een festival zijn voor iedereen. En dat gaat, dit is een uitdaging waar wij niet alleen voor staan, maar meerdere festivals en culturele instellingen. Dus dat gaat niet vanzelf. Maar wij beginnen dit jaar met een aantal onderdelen zoals echte familieconcerten.
1: Ja.
2: Die vinden plaats op zaterdag. En daar hebben we echt voor alle leeftijden. Dus van 5 tot 10. Maar er vinden ook babyconcerten plaats en peuterconcerten.
1: Okay. Ja, ja. Maar dat zijn dus dingen die normaal niet daar niet zijn. Ja, ik weet nog van het gratis concert op de markt altijd.
2: Ja, klopt.
1: Is dat nu weer?
2: Dat hebben wij met heel veel pijn in ons hart moeten besluiten om dat marktconcert niet meer door te laten gaan.
1: Mm-hmm.
2: En dat heeft hoofdzakelijk toch wel een productiële en kostentechnisch aspect. Dat is een geweldig evenement altijd geweest. Maar met echt de prijzen die echt de afgelopen jaren explosief zijn gestegen om zo'n event mogelijk te maken, hebben wij de keuze moeten maken om dit niet meer door te laten gaan, maar op andere programmering gaan richten.
1: Mm-hmm.
2: En we openen dit jaar met een stadsopening, met een wandelroute door de stad.
1: Okay.
2: Vanaf de Grote Markt, waar 12 trombonisten gaan spelen, wandelen we samen. Kan iedereen aanhaken wanneer die maar wil. In 2,5 uur wandelen we naar De Veste. En dan hebben we allemaal tussenstops waar muziek wordt gespeeld, waaronder ook een gratis toegankelijk concert in Open van Alexandra Kaptein, echt een aanstormend jong talent, pianiste, die je nu nog in Open kan zien, maar over een paar jaar staat ze echt op de grote festivalpodia. En dan eindigen we in De Veste, waar echt letterlijk de deuren worden geopend voor de stad, onder muzikale begeleiding van ook ons, van verschillende muzici van ons Jong Talentenprogramma.
1: Mm-hmm.
2: En daar openen we het festival ook samen met Matthijs Schouten, filosoof en ecoloog, die echt ook het thema gaat inleiden.
1: Ja, dus er is meer dan muziek, want ook de begrijpelijkheid van de muziek die komt naar voren blijkbaar.
2: Klopt.
1: Ja.
2: We gaan echt de kamermuziek, dat vind ik tenminste heel leuk. Ik ben zelf de zakelijk leider, ik ben geen muzikus. Maar dat gaan we echt levend maken. Dus aan de hand van het thema, dus aan de hand bijvoorbeeld van inderdaad ook de Vlinderstichting wordt uitgenodigd.
1: Okay.
2: Die kwam langs om ook echt het verhaal van de vlinder te vertellen. En dat wordt dan dat geeft echt nog een verrijkende ervaring aan het luisteren naar de muziek. In combinatie met dus het mooie podiumbeeld en de projecties in de Vesten.
1: En dat allemaal in 5 dagen in Delft. Want het festival duurt 5 dagen.
2: Tot en met 13 september, 5 dagen in Delft. Ja.
1: Ik dank u wel voor het gesprek. Marissa Tempel, zakelijk leider van het Delft Chamber Music Festival. En heel veel plezier ook tijdens het festival.

zaten even Banana Pancakes samen met Jack Johnson. En daarvoor hoorde je The Cranberries. And Never Grow Old. Goeie raad, overigens. En dat was de late avond van donderdag 27 augustus. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt weer voor het gezelschap het afgelopen uur. Savage Rose blijft nog even bij je. Fijne nacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Vooral D66 en CDA willen meer tegemoetkomen aan oppositiepartij Pro, terwijl de VVD daar minder voor voelt. Vrijdag volgt nieuw overleg. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Later bestormden demonstranten het strand en staken delen van een migrantenkamp in brand. De frustratie volgt op een massale instroom vanuit Marokko, waarbij zeker 100 migranten omkwamen. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïnse betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1975. In maart wordt een gijzelingspoging op koningin Juliana verijdeld. En minister Jan Pronk wordt na een autobotsing nabij Nunspeet aangehouden in verband met het rijden onder invloed. Tietjin wint in Stockholm het Eurovisie Songfestival met Dingedong. Tot op heden is er daarna nooit meer een Nederlandse winnaar geweest. En in Amsterdam komt het tot massale vechtpartijen bij de ontruiming van de Nieuwmarkt. Buurtbewoners en actievoerders verzetten zich met geweld tegen de aanleg van een metrolijn. April. In Rotterdam wordt Bastiaan Hartman tijdens zijn werk als taxichauffeur vermoord. Het leidt tot veel commotie in de taxiwereld. Start van de burgeroorlog in Libanon die tot 1990 heeft geduurd. En het hotelschip Prinses Irene brandt af in Keulen. Het schip met patiënten van de Zonnebloem aan boord vergaat en 22 mensen komen om. Ook in april de allerlaatste aflevering van de populaire televisieserie Swiebertje wordt uitgezonden. Prinses Christina verlooft zich met Jorge Guillermo.
2: Daar, in de stukzaal van het paleis, kwamen ze oog in oog te staan met de twee verstekelingen. De nu 28-jarige prinses Christina en een jonge man die, zoals even later zou blijken, sedert kort de verloofde is van de prinses.
3: Het is voor mijn man en mij met grote vreugde dat we vandaag de verloving van onze dochter Christina aankondigen met de heer George Guillermo. We hebben heel veel vertrouwen dat het een heel gelukkig huwelijk zal worden.
1: En hoe zat het met de muziek in 1975? De album Top 3 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Nana's Book of Songs van Nana Mouskouri. Nummer 2 Het gebeurde in het Westen van Ennio Morricone. En nummer 1 Vroeger of Later van Robert Long.
4: Always feel good.
5: That bring back memories on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Vooral D66 en CDA willen meer tegemoetkomen aan oppositiepartij PRO, terwijl de VVD daar minder voor voelt. Vrijdag volgt nieuw overleg. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Later bestormden demonstranten het strand en staken delen van een migrantenkamp in brand. De frustratie volgt op een massale instroom vanuit Marokko, waarbij zeker 100 migranten omkwamen. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïnse betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. Oktober. 23 mensen komen om in Nice toen de kust van Nice geraakt werd door een tsunami. Op Sicilië barst de vulkaan Etna uit.
2: De vulkaan de Etna, waarvan de top een groot deel van het jaar onder de sneeuw ligt, heeft op Sicilië opnieuw voor grote schrik gezorgd. Bij de krachtigste uitbarsting sinds 20 jaar is gloeiende lava uit een drietal kraters

0: 2020. De albumtop 3 zag er als volgt uit. Earth and a Fire met I Am op nummer 3. Voulez-vous van ABBA op 2. En Breakfast in America van Supertramp op nummer 1.
1: 'Good favorites from music's finest era on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Vooral D66 en CDA willen meer tegemoetkomen aan oppositiepartij PRO, terwijl de VVD daar minder voor voelt. Vrijdag volgt nieuw overleg. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Later bestormden demonstranten het strand en staken delen van een migrantenkamp in brand. De frustratie volgt op een massale instroom vanuit Marokko, waarbij zeker 100 migranten omkwamen. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïnse betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhard sluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.